0: Nenoumie, Kia, een nieuwe C-filmpje naam he. Warant mensen, dat is de Engels naam. Oor het een hele mooie zong. Jo aapke hem liedje laat chuka he. To je baat he, hamari yaro. Dan gaan we namelijk naar andere mooie nummer weer. Filmpje naam he. Hong Kong 1962 ke. Ik was nog niet geboren mensen. En staat Oh My God, Hasinoko, or Q, D.D. Tune, or is film mee, J.C. de K, to ye film Hong Kong, per machin Mohammed Rafi, Asha Jika film, Om Prakash, acteur kia hai, is film mee, kam kia hai, aao suna jai.
1: Oh my God!

0: kantoor aan het Ramsoef.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige student zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Butter is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Renis Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Dit is Vahon Hindustani Radio.

छुपा लूंगा और तुमको तुम्ही से चुरा लूंगा। Maar waarom, waarom zou je terug je oude ik willen zijn? Waarom? Ik wil niet meer terug naar mijn oude ik. Dat is heel goed. Ik ben vandaag op mijn best. Op het gelukkigste niveau van mijn leven. En daarom en daarvoor dien ik mijn oude ik te bedanken. Dankzij mijn oude ik sta ik waar ik nu sta. Ik heb bepaalde stappen ondernomen en heel moeilijke, pijnlijke keuzes moeten maken. Mijn oude ik heeft mijn huidige ik gecreëerd. Ja, u hoort het goed, mijn lieve mensen. Mijn oude ik heeft mijn huidige ik gecreëerd. In welke situatie ik ook zat. Ik heb negatief gedachten in angst geleefd en in verdriet. Maar deze lessen hebben mij sterker gemaakt. Ik heb eruit geleerd, ben in mezelf gaan geloven en win en winst wat ik kon. Nu kijk ik in de spiegel en zie ik de vrouw of de man of de persoon die ik 5 jaar geleden wilde zijn. Dat is een hele goede prestatie. Maar nu denk ik aan de vrouw, aan de man, aan de persoon die ik in de toekomst wil worden. Zoveel plannen, zoveel doelen, zoveel ideeën. En dat kan alleen als ik geloof dat ik die nieuwe versie van mezelf kan zijn. Alleen ik bepaal wie ik ben en word. Ik heb dit gelezen in een ik-forum

De vraag was dan, waarom zou je terug je oude ik willen zijn? De oude ik, wat was, dat was. Nu ben jij en de toekomst.

Ja, helemaal voor u, mijn lieve mensen, geselecteerd. En ja, u hoort het wat op de playlist staat op dit moment. Dankzij mij, oude ik, ben ik de persoon.

herzat ook mijn mindset en prioriteiten helemaal anders dan nu. En nu pas besef ik vandaag de persoon ben die ik 5 jaar geleden voor me zag. Ja, ik heb alles waar ik van droomde 5 jaar geleden, omdat ik geloofde in mijn dromen en doelen natuurlijk. Ik zag me werkelijk dit leven leven. Ik voelde diep van binnen hoe ik dit leven zou leven. En er was geen andere optie dan dit te bereiken. Ook jij kan dit. Ja, natuurlijk. En dat heb ik het volste vertrouwen in. Ook jij kan dit met de juiste begeleiding en juiste mindset.

हाँ ये तो होना ही था, अब क्या करे, हो गया है तो हो जाने दो क्या। Alles, alles, alles gebeurt met een reden. Je bent de creator van je eigen leven, mijn lieve luisteraars. Ja, u bent de creator van je eigen leven en niemand anders. En ja, u bent de creator van uw eigen leven. Je kunt niet teruggaan en het begin veranderen. Nee, dat kan helemaal niet, helemaal niet. Ja, je kunt niet teruggaan en het begin veranderen. Maar, dan komt er maar weer. Maar je kunt beginnen waar je bent en het einde veranderen. Ja, je kunt beginnen waar je bent en het einde veranderen. En dan durf jij, de vraag dan, durf jij te zeggen dat je oprecht trots bent op jezelf? Durft u dat te zeggen? Ik wel, ik ben hartstikke trots op mezelf en ik denk dat u dat ook bent.

टेक्नो रिकॉर्डिंग आपने सुने सारे शहर में, फिल्म का नाम बैराग से निकाल दिया गया है। और Leef in het nu, niet gisteren, niet morgen, alleen, nu is echt, ja. We verliezen zoveel energie door te leven in het verleden of te wachten op de toekomst, maar het verleden is voorbij en de toekomst bestaat nog niet. Het enige moment waarin je echt kunt voelen, kiezen en leven is in dit moment. Ja, is in dit moment. Hoe leef je in het nu? Ja, is de vraag. Maar hoe leef je in het nu? 1. Stap 1. Breng je aandacht naar je ademhaling. Ja, breng je aandacht naar je ademhaling. Adem bewust in en uit. Dit haalt je terug naar het moment. Doe 1 ding tegelijk. Stop met haasten en multitasken. Ja, wees volledig aanwezig. Ja, wees volledig aanwezig. En stap 3 is voel je lichaam. Merk spanning, ontspanning, emotie op zonder oordeel. Laat gedachten voorbij gaan is punt 3. Laat gedachten voorbij gaan. Je bent niet je gedachten, je observeert ze. Wees bewust waar je nu bent. Ja, wees bewust waar je nu bent. Kijk rondom je heen. Wat zie je? Wat ruik je? Wat voel je? Oefen dankbaarheid. Oefen dankbaarheid. Benoem wat er nu goed is, hoe klein het maar ook is. Door de voordelen van leven in het nu. Ja, wat zijn de voordelen van? Dat zijn meer rust in je hoofd, minder stress en angst, diepere verbinding met jezelf en anderen, meer genieten van kleine momenten, bewustere keuzes. Wat je op dit moment niet ziet, voelt of ruikt, is er niet. Dat is niet het nu. Ja, dat is niet het nu. Dat is een illusie die jezelf in stand houdt, omdat je iets wat er niet is, toch wil laten bestaan. Het verleden kun je niet veranderen, de toekomst kun je niet controleren, maar nu is van jou en precies daar begint het leven.

Op dit moment niet ziet, voelt of ruikt, is er niet. Dat is niet het nu. Dat is een illusie die je zelf in stand houdt. Maar ja, die je zelf in stand houdt omdat je iets wat er niet is toch wil laten bestaan. Wanneer je je richt op het nu, word je je bewust van wat er echt afspeelt in je leven. Niet het gesprek dat je telkens opnieuw in je hoofd voert. Niet het berichtje waarop je wacht. Niet de situatie op je werk of in je leven waar je over blijft piekeren. Dat alles leeft allemaal in je gedachten, niet in het moment zelf. Laat het los. Kijk om je heen. Voel waar je nu bent en besef dat dit wat er nu werkelijk is. Leven in het nu.

0: जी मेरे प्यारे सुनने वालों, स्पेशल स्पेशल ये कलेक्शन आपके लिए चलाया जाता है और वो भी आप ही का फेवरेट फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, Jubinau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige student zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen deze broekjes uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. En de brandweer van Brussel moest vanochtend om 5 uur uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met een beenklem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat het misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn bij soortgelijke incidenten al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen.

0: het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

zo hebben we geluisterd naar zo'n geweldige nummer op dit moment. Ja, u wordt. Naar u wordt dan vandaag ook wederom een prachtige dag en een. Dat gevuld is met heel veel liefde. Wordt gewenst door Vrouwen Hindustani Radio. In het begin, in het leven, mijn lieve mensen, in het leven komt alles terug. Ja, u hoort het wel goed. In het leven komt alles terug. Het kwaad keert terug naar de afzender. Ja, liefde naar degene die het hebben gegeven. Dat is zeker zo. Leugens naar degene die ze hebben verteld. En afgunst naar degene die het voelden. Ja, het wiel draait voor een ieder. Dus wees bewust.

रफी जी के आवाज में हमने सुने फिल्म आशा से ये गीत आप तलक पहुंचाया गया है। Het leven mensen, mijn lieve mensen, mijn lieve lieve luisteraars. Het leven is vreemd en denkt men, en voor sommigen is dat ook wel, maar het is in mijn zeg helemaal niet vreemd. We komen, maar de tekst is als volgt. Het leven is vreemd. We komen ter wereld met niets. Vervolgens jagen we ons hele leven geld, succes, een huis en nog duizend andere dingen na. We blijven streven naar meer en meer, alsof we alles mee zouden kunnen nemen. Uiteindelijk vertrekken we precies zoals we gekomen zijn, met niet. En bij deze bedoelen we het materieel, het tastbare. We vertrekken met niets, zelf met het lichaam waarmee geleefd hebben op dit aarde. Die kunnen we zelfs niet meenemen. Laat staan, alles wat meegaat is het goede wat u dat doet. Het spirituele, het goede en het kwade, alles gaat mee. Mijn advies is, doe het goede en dan ziet u ook het resultaat van.

ताज़ा पुरानी यादें ताज़ा करा देते हैं। किशोर दाजी और लता जी के आवास में यहाँ से श्रवण की है। बात तो सही है और फिल्म का नाम हम देखे तो नाम है अपना देश। हाँ, फिल्म अपना देश है। ये सुंदर सा गीत खरातिस मानीरन, खरातिस मानीरन, हाँ खरातिस मानीरन ओम योर मेंटल वेलसेन ते बुत्सन एंड दैट सेन सेकर लखन स्पोर्टन मेडिटेरन गेसोंद एटन गेनोग ड्रिंकन गेन अल्कोहल नतुरलिक दांकबारहेट उइटन या दांकबारहेट उइटन फ्रिसे लुख योरसेल्फ उइटागन Natuur opzoeken, huisdierknuffelen als u ze hebt, ademhaling oefeningen doen, tijd aan tijdje gewoon offline zijn. Geen telefoon, geen andere bezigheden, geen televisie. Ja, het zijn gratis manieren om je mentaal welzijn te boetsen. Voldoende slaap. Ja, voldoende slaap, gesprekken met geliefden, knuffelen, lezen, lichamelijk contact. Ja, lichamelijk contact kan je ook zien als, ja, lekker dansen. Jezelf aanmoedigen. Ja, jezelf aanmoedigen om iets te ondernemen. En zonlicht. Zonlicht is ook heel belangrijk. Bewust rusten. Ja. Bewust rusten, plezier maken, nieuwe avonturen aangaan, mindfulness, netwerken. Ja, mild zijn waar nodig is, tijd met geliefden doorbrengen en spiritualiteit en zeker ook nog wandelen. Ja, en je mentale welzijn verbeteren hoeft niet altijd geld te kosten, ingewikkeld te zijn of uren van je dag te vragen. Ja, je mentale welzijn verbeteren hoeft niet altijd geld te kosten, ingewikkeld te zijn of uren van je dag te vragen. Soms zit het juist in de kleine dingen die je vaker mag doen. Bewegen, lachen, naar buiten gaan, rust nemen, verbinding zoeken of simpelweg even offline zijn. Je hoeft niet alles tegelijk te veranderen. Kies er vandaag één en dat is al dan genoeg. Tumko Hamari Umar Lagajai.

with yourself. With yourself. Ja, dat is ook heel belangrijk. With yourself. Want van jongs af aan hebben we dingen aangeleerd. Hoe we moeten leven, denken en onszelf presenteren naar de buitenwereld toe. Ben je anders? Dan werd je uitgelachen, gepest of zelf uitgestoten. Maar de waarheid is dat we voor onszelf moeten leren leven. Dat elk persoon uniek is op zijn manier. We hoeven niet op elkaar te lijken. We moeten teruggaan naar de kern van onze eigen waarden en normen. Zonder invloed van de mensen om je heen. Zonder invloed van de maatschappij en social media. En daar sta ik voor. U ook. Want ik leef, u leeft uw eigen leven. Op uw eigen manier. Ook al is deze saai in de ogen van anderen. Ik neem beslissingen alleen. Ik bespreek niets met anderen. Ik kleed me hoe ik wil. Ik eet waar ik me goed bij voel. En dat is dan wees jezelf. Ik heb het zo in de ik-vorm gelezen, maar het kunt u ook van uw kant ook in de ik-vorm lezen. Durf echt jezelf te zijn. Durf echt jezelf te zijn. Niet wie anderen verwachten dat je bent. Niet wie de maatschappij vindt dat je moet zijn. Maar gewoon jij. Vanuit jouw eigen waarden, keuzes en gevoel. Minder aanpassen, minder jezelf. Minder aanpassen, meer jezelf. Minder twijfelen, meer vertrouwen. Leven op jouw manier. Wilt u die stap ook zetten? Nou, dan kunt u dat dan ook vandaag

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537 2347। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezing belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Flavio is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die momenteel een gevangenisstraf uitzit. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt, weinig overheidsbemoeienis en een keiharde aanpak van criminaliteit. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen na beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde 2 jaar geleden. Een voormalige student zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland is toegestaan, terwijl het land inzet op beter dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren stuurt komende

0: week een initiatiefwet naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil deze wet serieus bekijken. En tijdens de 31ste Euro Birdwatch zijn gisteren 500.000 overtrekkende trekvogels geteld. Vogelaars telden in ons land op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Ieder jaar doen tienduizenden vogelaars mee in tientallen Europese landen om aandacht te vragen voor de bescherming van trekvogels. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: अदवकात का तौर आने दराम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toe live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toe België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Faro.fm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
7: Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezingsdag beloofd te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt en weinig overheidsbemoeienis. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. Bij een kermis op de Molenwerf in Leiden raakten gisteravond 2 mensen gewond bij een steekpartij. Dit ontstond na een confrontatie tussen 2 groepen jongeren die er daarna vandoor gingen. De gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het ging ook mis in Nijmegen. Daar is afgelopen nacht een zwaargewond slachtoffer gevallen bij een ernstig geweldsincident. Dat meldt Omroep Gelderland. Het gebeurde rond 16:30 in de drukke Molenstraat, midden tussen het uitgaanspubliek. Het slachtoffer is volgens omstanders direct gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En de brandweer van Brussel moest vanochtend rond 17:00 uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met zijn been klem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat dit misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn er bij soortgelijke incidenten zelfs al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: अभी आप सुन रहे थे इश्क से आगे,
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Voor de kust van het Amerikaanse eiland Nantucket verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag een ambulancevliegtuig van de Canadese maatschappij Latitude Air Ambulance van de radar. De Gulfstream G100 vervoerde 6 inzittenden van Bermuda naar Boston. Zaterdagavond vond de kustwacht brokstukken, maar alle inzittenden blijven vermist. China heeft kritiek van de Amerikaanse overheid op nieuwe Starbucks-filialen in Xinjiang verworpen. Een Chinese woordvoerder noemde het een poging om China aan te vallen. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Huis van Afgevaardigden, riep Starbucks op 2 vestigingen in Urumqi te sluiten vanwege vermeende mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, relativeert de zorgen over stijgende obligatierentes. Hij stelt dat beleggers geen Amerikaanse staatsobligaties verkopen om Duitse of Japanse te kopen. De 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties bereikte afgelopen week het hoogste niveau sinds 2002. Mede door hoge brandstofprijzen door de oorlog met Iran, zorgen over overheidsfinanciën en stijgende AI-uitgaven. President Trump heeft Jay Clayton, die ook inlichtingenchef blijft, benoemd tot AI-tsaar. Clayton moet binnen 120 dagen rapporteren over de gevaren en kansen van kunstmatige intelligentie. Zijn werkgroep heet de Super Intelligence Force, omdat Trump de voorkeur geeft aan de term superintelligentie boven kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig met maxima van ongeveer 19 tot 22 graden. Het blijft in het hele land droog met amper wind.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 36 52 47.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Welkom bij deze nieuwsuitzending van vandaag, maandag 28 september 2026. Hier boven Amsterdam ziet het een beetje donker uit, alsof het gaat regenen. Ik weet niet hoe het in Den Haag is, maar ik neem aan dat het hetzelfde weer ongeveer zal zijn in Den Haag. Hoewel de weersprofeten ons mooie nazomerse dagen hadden beloofd. Zo wordt het niks. Nou ja, ik mag niet klagen, want vanochtend heeft de zon mooi geschenen hier boven Amsterdam. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad en we gaan over naar het nieuwsoverzicht. Piqué zegt, noang wakamang no bende, soso fake man bende loontumie. Cibrano Dawoud Piqué, die tijdens de straatprotesten van 2017 optrad als vertegenwoordiger van de zogenoemde wakamangs, blikt terug op de mensen die zich destijds om hen heen schaarden. Volgens Piqué waren niet allen die zich als medestander presenteerden daadwerkelijk oprecht. No one wakker man no bende, so fake man bende loont to me, zei Piqué op DTV Express. De activist Empa Bravoetist stelt dat hij 10 jaar van zijn leven heeft gewijd aan het uiten van oprechte kritiek op opeenvolgende regeringen. Die periode begon onder de regering Boutse Adin, werd voortgezet tijdens de regering van Toki Brunswijk en loopt door onder de huidige regering Simons Rusland. Inmiddels kiest Piqué er echter voor om meer voor zichzelf te kiezen en de politiek op zijn eigen tijd van commentaar te voorzien. Zal ik mijn hele leven lang kritiek blijven leveren? Nee, ik moet voor mezelf kiezen. En sinds ik voor mezelf heb gekozen, heb ik minder vrienden. En als je geen vrienden verliest, dan ben je bang voor succes. Maar ik heb wel meer vooruitgang. En in het leven wil je altijd vooruitgang hebben, dus dan kies ik eerder voor mezelf. Pemi Deno Miboen. Ik ben onderdirecteur en ik draai een onderneming. Anolanti Rokowang wie het doet. Want we doen ook particulier werk. Nu is het gewoon lekker de politiek volgen en kritiek geven op mijn tijd. Aldus Piqué, tot zover een bericht uit waterkant.net.

Bonhardio zegt, ik zoek geen ruzie, maar ik ga ook niet wegrennen voor ruzie. Pertjaloer PL-voorzitter Paulse Bonhardio stelt in tegenstelling dat coalitiepartner Ronnie Brunswijk van de ABOP geen vormen van tegenwerking, aanvallen, criminalisering of slechte communicatie te merken binnen de coalitiesamenwerking met de NDP. Volgens de PL'er zijn hij en Brunswijk grote vrienden van elkaar. Dat is toen ook bewezen toen zij tijdens de vorige regeringsperiode ruzie kregen, maar na een gesprek het weer goed met elkaar hebben gemaakt. Hij hoopt dat Brunswijk ook met de overige coalitiepartners tot overeenstemming kan komen, zodat ook de coalitie vooruit kan gaan. De politicus Bonhardio benadrukt zelf met geen enkele partij ruzie te zoeken, maar niet weg te zullen rennen wanneer er ruzie met de PL wordt gezocht. Mijn opstelling is samen zijn en begrip voor elkaar tonen. Ik begrijp dat coalitiepartner ABOP is gewend. Hij was VP, maar ligt niet aan mij. Ondanks de ruzie tussen ABOP en PL hebben we het goed gemaakt. Waarom moeten we ruzie maken? Ik heb hem gezegd, Ronnie, mina yuna mati, winsi samsa, winsi rondapu broko. Want wij hebben samen ook voor de democratie gestreden. Hij is dus bijgekomen. Dus daar heb ik geen moeite met Brunswijk. Met mij heeft hij geen problemen, maar ik hoop dat Brunswijk ook met de anderen geen probleem heeft. Dan kunnen we vooruit gaan. Tot nu toe heb ik een goede verstandhouding met zowel de NDP, NPS, A20, BEP als ABOP. We hebben wekelijks een coalitietop, zei Bonhardio in een interview op TBN. Bonhardio benadrukt dat hij tot nu toe geen reden heeft om te klagen over de coalitiesamenwerking. Zijn verlangen is dat alle politieke partijen het land samen helpen opbouwen. Wat de kritiek van Brunswijk betreft, stelt hij voor dat deze zaken ook tijdens de wekelijkse coalitietop worden besproken. De PL-leider stelt ook geen problemen te hebben met de oppositiepartij VAP. Het ging volgens Bonhardio eerder slechts om een meningsverschil tussen hem en wijlen oud-VAP-voorzitter Jean Santoki. We moeten rekening houden, want het is een klein land met nog geen 500.000 inwoners. Waarom moeten we ruzie maken? Ik zoek geen ruzie, maar ik ga ook niet wegrennen voor ruzie. Over de doden kunnen we niet slecht praten, want het is voorbij. Ik ben ook opgesteld en opgevoed in de school van de VAP, de school van Lachman, de Shanti-politiek en Sadhu en de verbroederingspolitiek. En dat wil ik overdragen aan de jongeren. Wil je een leider worden, dan moet je ervaring van de ouderen overnemen. Je kan een titel hebben, een dokter of doctorandus, maar ervaring moet je ook meetellen. Aldus Bonhardio, aldus artikel in waterkant.net.

En Cibrano Piquet gaat verder, want hij zegt: if Ronnie Brunswijk weer, dan vallen we 25 jaar terug. Oh my god. Activist Cibrano Douwoud Piquet zegt zich te kunnen vinden in de kritiek van ABOP-leider Ronnie Brunswijk op de communicatieproblemen en volgens hem niet nagekomen afspraken binnen de coalitiesamenwerking. Hij acht het niet uitgesloten dat de ABOP-leider bij uitblijving van verbetering de stekker uit de coalitiesamenwerking trekt, wat volgens hem verstrekkende politieke gevolgen kan hebben. Met de recente samenwerking tussen de VAP'er Aziz Kumar Gayadin en NPS'er Gerald Pauwiro-Regio bij de indiening van een wetsvoorstel over de loskoppeling van het salaris van de president wordt er volgens Somaharjo nu al een signaal gegeven dat de NPS-VAP aan het flirten zijn. Hij noemt dit voorstel daarom een comedywet. If Ronnie Brunswijk weer, dan vallen we 25 jaar terug. If ABOP komen, vallen we 25 jaar terug. Weet men niet dat als deze regering bost er geld nodig zal zijn om verkiezingen te houden? Er is niet eens geld om ambtenaren te betalen. Pauwiro-Regio is van de NPS en Gayadin is van de VAP, dus het heeft niks te maken met vooruitgang voor Suriname. Ze flirten met elkaar. Het zijn politieke aanvallen die ons moeten afleiden van de waarheid. Aldus Piquet op DTV Express. Piquet stelt dat de aanvallen gepleegd zijn op directieleden van die de ABOP heeft of had bij Gazalco, EBS, THS, Grondbeleid en Bosbeheer en Kanawaima. Het enige verwijderde directielid dat niet aan de ABOP gelinkt was, is Montje Atompaye. De oud-ABOP'er benadrukt helaas geen enkel optreden te merken bij de rommel die plaatsvindt op SOSAVO, LVV en andere non-ABOP ministeries. Dit moest een droomregering zijn, want met 34 zetels samen heb je de complete meerderheid in het parlement. Je kan daarmee alle wetten die scheef zijn, alles kan je veranderen met 34 zetels. Dat betekent dat het grondenrechtenvraagstuk geen vraagstuk meer hoefde te zijn. De grondwet kan gewoon worden gewijzigd en alle muilkorfwetten kunnen worden geschrapt. Nu heeft men de kans om wetten aan te nemen om de bevolking ten goede te komen, burgers te beschermen en ervoor te zorgen dat regeringsleden gelijke rechten hebben als de bevolking. Maar dan moet de coalitie wel op één lijn staan. Dan moet je niet alleen besluiten nemen en de coalitiepartners moeten het op de radio of televisie vernemen. Dat is geen coalitie. Dus ik sta achter de uitspraak van mijn leider. De NDP heeft de verkiezingen niet gewonnen. Met 18 zetels kan je land niet draaien. Niet eens quorum de man, nee, Abi, in een coalitie, zei Piquet. De oud-ABOP'er, nu bravotist, stelt dat hem vanaf de inauguratie van de president en vicepresident vorig jaar is opgevallen dat de 6 coalitiepartijen ondanks een ruime meerderheid vaak niet in staat zijn om zelfstandig voor 26 handtekeningen te zorgen voor de voortgang van vergaderingen van de Nationale Assemblee. De activist voerde daarnaast ook aan dat de regering Simons Rusland helaas niet bezig is te regeren, maar juist bezig is campagne op een systematische wijze te voeren. En wanneer je het besluit al hebt genomen en het gaat verkeerd, dan verwacht je wel dat de andere partners naast je moeten staan. Want jullie zijn van de coalitie en ze moeten je ondersteunen. Maar dat ga ik niet krijgen. Wijs me 2 beelden waar het DNA-gebouw compleet bezocht was. Noem 1 dag waarop iedereen van de NDP aanwezig was. Want ze hebben 18, dat betekent dat ze niet bezig zijn te werken. Als het in het land niet goed gaat, maar jullie zijn constant in het buitenland, iedereen vliegt op en neer. Kom ons geen smoesjes vertellen dat na PG Eweri Unuwede. Er spelen belangen en dit zijn puur politieke belangen waardoor men nu al campagne voert en men coalitiepartners probeert neer te halen. Aldus Piquet

visumvrij reizen naar Panama op tafel bij overleg met Simons. Suriname en Panama willen het reizen tussen beide landen gemakkelijker maken. Tijdens overleg tussen president Jennifer Simons en haar Panamese ambtgenoot José Raúl Molino Quintero in New York is melding gemaakt van een aangeboden overeenkomst om visa voor houders van een nationaal paspoort af te schaffen. Van een ingegaane visumvrijstelling is in het persbericht over de ontmoeting nog geen sprake. Resterende formaliteiten moeten nog worden afgerond. Voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten is aan Surinaamse zijde al een stap gezet. Simons deelde mee dat Suriname de parlementaire procedures voor de overeenkomst over hun visumvrijstelling heeft voltooid. Het gemakkelijker maken van reizen was een van de onderwerpen tijdens de ontmoeting in de marge van de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De president ziet daarnaast meer mogelijkheden voor de luchtverbinding tussen Paramaribo en Panama City. Die route is volgens haar veel meer dan een commerciële vliegverbinding. Suriname beschouwt haar als zijn belangrijkste toegangspoort tot de rest van Amerika's. Simons wil de verbinding beter benutten voor toerisme, handel, investeringen, vrachtvervoer en contacten tussen bedrijven. Daarbij speelt de internationale positie van Panama een belangrijke rol. Als logistiek en commercieel knooppunt van kansland Suriname helpen zijn economische en politieke contacten met Centraal-Amerika en andere delen van de regio uit te breiden. Om de samenwerking regelmatiger te bespreken ondertekenen de ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en Panama tijdens de ontmoeting een memorandum van overeenstemming. Daarmee wordt een mechanisme voor politiek overleg opgericht. Dit moet beide landen een vaste structuur bieden om bilaterale, regionale en internationale kwesties met elkaar af te stemmen, waaronder klimaatverandering, handel en personenverkeer. Ook op klimaatgebied wil Simons de krachten bundelen. Suriname en Panama behoren tot de weinige landen die meer koolstof opnemen dan uitstoten. Samen met Bhutan en Madagaskar werken zij binnen de G0-alliantie. Volgens de president moeten de deelnemers gezamenlijke prioriteiten bepalen en partners uit andere regio's betrekken om concrete resultaten te bereiken. Simons wil die samenwerking onder meer inzetten voor een rechtvaardiger systeem van klimaatfinanciering. Ontwikkelingslanden moeten daardoor economisch kunnen groeien en tegelijkertijd hun ecologische verantwoordelijkheden kunnen blijven dragen. De verdere toenadering tot Panama moet volgens haar Simons uiteindelijk tastbare voordelen opleveren voor de bevolking van beide landen. Aldus een bericht uit Waterkant.

algemene hindoe-basisschool in Den Haag ontvangt positieve beoordeling. De algemene hindoe-basisschool in Den Haag heeft voor het schooljaar 2026-2027 zowel op schoolniveau als op bestuurlijk niveau een voldoende behaald. De onderwijsverbeteringen zijn volgens de inspecteur terug te zien in de dagelijkse praktijk met Stichting Vagon in een persbericht. De aangehaalde passage uit het inspectierapport beschrijft een betrokken directie en een team dat gezamenlijk aan beter onderwijs werkt. Daarbij is er aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingen. Voor de school vormt de beoordeling een belangrijke mijlpaal naar de gezamenlijke inzet van medewerkers, schoolleiding, bestuur, ouders en kinderen. Met het behalen van de voldoende zijn de ambities niet afgerond. Het team wil de onderwijskwaliteit behouden en verder versterken met als doel steeds het landelijk gemiddelde te behalen. De kwaliteitsnormen en doelstellingen van het ministerie van Onderwijs vormen daarbij het uitgangspunt. Binnen het onderwijs neemt ook de hindoeïstische identiteit een centrale plaats in. Naast kennis en vaardigheden besteedt de school aandacht aan de vorming van kinderen vanuit hindoeïstische normen, waarden en tradities. Het streven is een omgeving waarin leerlingen die zich veilig en gewaardeerd voelen, zich kunnen ontwikkelen en hun culturele en spirituele identiteit kunnen beleven. De directeur-bestuurder spreekt haar waardering uit voor het schoolteam en de dagelijkse inzet voor goed basisonderwijs. Ook ouders en leerlingen krijgen nadrukkelijk erkenning. Het vertrouwen van ouders wordt gezien als een verantwoordelijkheid en een stimulans om het onderwijs verder te ontwikkelen. De nieuwsgierigheid, inzet en groei van de kinderen staan daarbij centraal. Aldus een bericht uit waterkant.net.

groetenwisseling tussen politieman en burger. Aan de Krabbedooistraat in Suriname is er vrijdagavond een schotenwisseling voorgedaan tussen een politieman en een burger. Vernomen wordt dat de politieman en deze inspecteur kort tevoren op het adres arriveerde. Van omstanders vernam hij dat de man zich daar met een vuistvuurwapen ophield en de derde met de dood bedreigde. Toen de politieman polshoogte nam, zag hij de verdachte daadwerkelijk met een vuistvuurwapen in zijn hand. Hij sommeerde hem het wapen op de vloer te plaatsen, maar die gaf geen gehoor aan het bevel. Om hem tot andere gedachten te brengen, loste de politieman vervolgens 2 waarschuwingsschoten, dan wel intimidatieschoten, in een veilige richting. Die zette daarop de vlucht in. Tijdens zijn vlucht zou hij meerdere schoten in de richting van de politieman hebben gelost. Deze werd daarbij niet geraakt. Hierna ontstond een korte schotenwisseling tussen de politieman en de verdachte. De verdachte wist uiteindelijk te ontkomen en vluchtte de omgeving in. De verdachte zou volgens buurtbewoners bekend zijn en vermoedelijk nog in de nabije omgeving verkeren. Er werd politieassistentie ingeschakeld om naar de man uit te kijken. Later werd gemeld dat politie-eenheden al geruime tijd op de plaatsdelict aanwezig waren. Betrokken partijen begaven zich naar de politiepost voor het doen van aangifte. De Surinaamse politie is bezig met een onderzoek. Tot zover een bericht uit de Waterkant.

gewoond bij worsteling met indringers met wielmoersleutel. Een bewoner van de Populierstraat in Houtijn in Suriname is gewond geraakt bij een gewelddadige poging tot beroving in zijn woning. Twee indringers gewapend met een wielmoersleutel raakten met hem in een worsteling en vertrokken zonder buit. Volgens de ontvangen informatie drongen de twee de woning binnen nadat zij de achterdeur met geweld hadden opengebroken. Binnen ontstond een worsteling met de bewoner die daarbij verwondingen opliep aan zijn hoofd, gezicht en borst. De verdachten verlieten vervolgens de woning. Voor zover bekend hebben zij niets meegenomen. De politie van Houtuin onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

Suriname mogelijk gastland voor groot CARICOM evenement over reparaties. Suriname komt in beeld als gastland voor een groot CARICOM evenement over reparatory justice tijdens het Surinaamse voorzitterschap van de regionale organisatie in de eerste helft van 2027. Vanuit verschillende kanten binnen de regionale reparatiebeweging is de wens uitgesproken om het evenement tussen 1 januari en 30 juni volgend jaar in Suriname te houden. Dat meldt de Nationale Reparatiecommissie Suriname, NRCS, naar aanleiding van de derde CARICOM regionale conferentie voor reparaties in Bridgetown, Barbados. De bijeenkomst bracht vertegenwoordigers, deskundigen en maatschappelijke organisaties uit het Caribisch gebied en daarbuiten bijeen. Volgens NRCS-voorzitter Armand Zunder kon het mogelijke evenement in Suriname aan de orde tijdens deliberaties rond de conferentie en een daaropvolgende vergadering van de CARICOM Reparations Commission. Wanneer het plan doorgaat, zouden vooraanstaande deskundigen en vertegenwoordigers uit de internationale reparatiebeweging naar Suriname komen. De NRCS ziet daarin een mogelijkheid om Suriname nadrukkelijker te positioneren binnen de regionale en internationale discussie over erkenning, excuses en herstel voor de gevolgen van kolonialisme, de transatlantische slavenhandel en slavernij. Suriname neemt van 1 januari tot en met 30 juni 2027 het voorzitterschap van CARICOM op zich. Een tweede concreet resultaat is een voorgenomen samenwerking tussen het CARICOM Research Institute on Reparatory Justice en het Kennisinstituut voor Onderzoek naar Reparaties, dat onderdeel is van de NRCS. De twee instellingen willen gezamenlijk onderzoek verrichten naar nog onvoldoende bekende delen van de geschiedenis van de inheemse gemeenschappen van Suriname in de periode 1650 tot 1667. Daarvoor moeten archieven in Suriname, Barbados, Londen en Nederland worden onderzocht. Het Surinaamse Kennisinstituut zal een onderzoeksvoorstel opstellen en dit vervolgens aan het Caribische Onderzoeksinstituut voorleggen. Het betrekken van inheemse gemeenschappen bij de reparatieagenda kreeg ook tijdens de conferentie aandacht. Uriel Sabayo, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de NRCS, bracht tijdens de afsluiting namens Suriname de positie en oorspronkelijke rechten van de inheemse gemeenschappen onder de aandacht. Volgens de NRCS kan de Surinaamse reparatieagenda niet uitsluitend vanuit de transatlantische slavenhandel en slavernij worden benaderd. Ook de gevolgen van het kolonialisme voor de oorspronkelijke bewoners van Suriname moeten daarin een plaats krijgen. De conferentie werd afgesloten met het Bridgetown Action Plan on Reparations. Daarmee moet de regionale reparatieagenda volgens de NRCS verder worden vertaald van historische erkenning naar concrete acties en samenwerking. Tijdens de driedaagse bijeenkomst werd benadrukt dat reparaties breder moeten worden gezien dan uitsluitend financiële compensatie. Er werd gesproken over erkenning, excuses, herstel, rechtvaardigheid en ontwikkeling, evenals over mensenrechten, onderwijs, cultuur, economie en institutionele veranderingen. Door de sprekers behoorden onder andere premier Mia Motley van Barbados, professor Hilary Beckles, Ralph Gonsalves, David Commission, professor Verene Sheffert, professor Steve Reed, Hilary Brown, Rhoda Arundel, Susie Reumer en Beryl Biekman. Ook Dennis O'Brien, die betrokken is bij de Repair Campaign, was aanwezig. Suriname werd op de conferentie vertegenwoordigd door de NRCS-voorzitter Armand Zunder, vicevoorzitter Elvira Waterberg en Uriel Sabayo. Volgens de NRCS biedt de regionale ontwikkeling Suriname de mogelijkheid om zijn nationale reparatieagenda sterker te verbinden met de bredere CARICOM-agenda. Het mogelijke regionale evenement tijdens het Suriname voorzitterschap in 2027 moet daar verder invulling aan geven. Tot zover een bericht uit Star Nieuws.

column aangeboden door Wilfred Lewin in Star News. Lege stoelen bij de VN, principes of machtspolitiek. Net als in 2025 was het donderdag weer raak toen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu naar het spreekgestoelde liep om zijn speech te houden. Een vrijwel massale walk-out van diplomaten die zonder woorden een harde boodschap afgaven. Wij willen niet blijven zitten wanneer u spreekt. Zo'n protest is een recht van diplomaten. Soms is een zichtbaar signaal zelfs sterker dan een lange verklaring. Maar zo'n signaal heeft alleen waarde als duidelijk is welk beginsel erachter staat en als het beginsel voor iedereen geldt. De Verenigde Naties kunnen niet geloofwaardig zijn wanneer bij de ene leider demonstratief wordt opgestaan, terwijl bij de andere leider voor vergelijkbaar ernstig handelen gewoon wordt blijven zitten. Laat vooral duidelijk zijn dat dit geen verdediging is van Netanyahu of van het Israëlische beleid. Het enorme leed onder de Palestijnse bevolking kan niet worden weggepraat met een beroep op veiligheid, geschiedenis of politieke omstandigheden. Maar hetzelfde geldt voor geweld tegen Israëlische burgers. Ook Palestijnse gewapende organisaties kunnen geweld tegen burgers niet rechtvaardigen met een beroep op bezetting, onderdrukking of strijd voor een eigen staat. Geweld tegen burgers wordt niet aanvaardbaar omdat wij begrip hebben voor het doel dat iemand zegt na te streven. Lege stoelen voor een president of vertegenwoordiger van een land zou inhoudelijk meer tot zijn recht komen wanneer er sprake is van een eenduidig maatstaf. Wie burgers wacht over schendingen van mensenrechten, aantasting van de soevereiniteit van landen en het terzijde schuiven van internationaal recht afwijst, krijgt geen gehoor in een wereldorganisatie die met name is opgericht om de wereldvrede te bevorderen. Ongeacht wie de dader is, Israël, een Palestijnse organisatie, de Verenigde Staten of welk ander land ook, de naam mag de norm niet veranderen. Venezuela laat zien waarom dat belangrijk is. Amerikaanse strijdkrachten vielen in januari het land binnen, doden tientallen personen en namen en de democratisch gekozen Nicolas Maduro en zijn vrouw gevangen. Ze werden naar de Verenigde Staten gebracht om daar strafrechtelijk te worden vervolgd. De Amerikaanse regering verdedigde de operatie, maar internationale juristen plaatsten grote vraagtekens bij de juridische basis ervan. Internationaal recht verbiedt in beginsel het gebruik van geweld tegen een andere staat, behalve onder beperkte omstandigheden zoals zelfverdediging of toestemming van de VN-veiligheidsraad. Je hoeft Maduro niet te verdedigen om het Amerikaanse optreden kritisch te bekijken. Wat iemand van zijn regering vindt, verandert het basisprobleem niet. Wanneer een machtig land zelf bepaalt dat het militaire ander land kan binnengaan, leiders kan oppakken en naar het eigen grondgebied kan brengen, komt de internationale rechtsorde onder druk te staan. Dan dreigt macht te bepalen wat recht is. President Donald Trump stond deze week zelf op het spreekgestoelte van de VN. Hij wees daar juist op de Amerikaanse militaire macht en gebruikte het optreden in Venezuela als bewijs dat de Verenigde Staten bereid zijn in het westelijke front hard op te treden. Tijdens zijn toespraak liep de Cubaanse delegatie weg, maar het brede zichtbare protest dat Netanyahu trof zagen we niet op dezelfde zaal. Daar zit de dubbele maatstaf van die de VN zich niet kan permitteren. Het mag niet afhangen van politieke bescherming, bondgenootschappen, militaire macht of historische argumenten wie een harde morele boodschap krijgt en wie niet. Wie principes verdedigt, moet ze ook verdedigen wanneer dat politiek ongemakkelijk is. Dat geldt eveneens voor Israël en Palestina. Israël kan niet ieder optreden rechtvaardigen met veiligheid. Palestijns gewapende organisaties kunnen geweld tegen burgers niet rechtvaardigen met hun strijd. Geschiedenis kan helpen verklaren hoe een conflict is ontstaan, maar geschiedenis kan geen vrijbrief worden voor wat vandaag gebeurt. Ook een rechtvaardige acht politiek doel moet maakt niet iedere methode rechtvaardig. De VN is juist de plaats waar dat onderscheid helder moet worden gemaakt. De organisatie is niet opgericht om vrienden anders te behandelen dan vijanden. Grote landen horen er niet meer rechten te hebben dan kleinere landen. Een bondgenoot hoort niet minder streng te worden beoordeeld omdat hij een bondgenoot is. Een lege stoel kan daarom een sterk symbool zijn, maar alleen wanneer het symbool consequent wordt gebruikt. Anders verandert morele verontwaardiging en politieke selectie.
Dan bepalen niet de beginselen wanneer iemand wordt afgewezen, maar de machtsverhoudingen en belangen van het moment. De boodschap vanuit de VN zou daarom veel breder moeten zijn dan bij deze leider lopen wij weg. De boodschap moet zijn dat geweld tegen burgers, ernstige schendingen van mensenrechten en het negeren van internationaal recht niet anders worden beoordeeld, omdat de verantwoordelijke een vriend, vijand, grootmacht, staat of gewapende organisatie is. De legerstoel moet voor iedereen dezelfde betekenis hebben. Want zodra regels alleen streng worden toegepast op degenen met wie wij het politiek oneens zijn, verliezen die regels hun geloofwaardigheid. Dan spreken we niet meer over principes, maar over machtspolitiek. En juist de Verenigde Naties zouden boven die dubbele maatstaf moeten staan, aldus nog in die stuk van de hand van Wilfred Lewin. Instaan nu.

Grani, voorzitter Peter Richelieu, zegt Surinamers moeten zelf over 66 miljoen euro beslissen. Peter Richelieu, voorzitter van Stichting Grani in Nederland, is fel gekant tegen de manier waarop Nederland de 66 miljoen euro voor nazaten van tot slaafgemaakte Afrikanen in Suriname wil laten besteden. Volgens hem, Richelieu, moeten Surinamers zelf bepalen wat er met het geld gebeurt. Wat Nederland wil doen is mensonterend. Wij gaan zelf bepalen hoe wij de 66 miljoen euro gaan besteden en Nederland moet niets voor ons bepalen, zegt Richelieu in gesprek met Suriname Herald. Volgens hem sprak het bestuur van Stichting Grani op 21 september met een team dat zich bezighoudt met het slavernijverleden. Tijdens het gesprek kwam onder meer de 66 miljoen euro voor nazaten van door slaafgemaakte Afrikanen in Suriname aan de orde. Daarbij zou volgens Richelieu zijn aangegeven dat Surinamers het geld via projectensubsidie zouden moeten aanvragen. Daar verzet Stichting Grani zich tegen. We hebben al aangegeven dat we zelf gaan bepalen hoe dat geld besteed zal worden. Het fonds praat over duurzame ontwikkeling en er zullen duurzame projecten worden uitgevoerd ten behoeve van de Surinamers, stelt hij. Richelieu vraagt zich af wie de subsidies uiteindelijk zal controleren. Hij heeft er moeite mee dat Nederland daarbij opnieuw een bepalende rol zou krijgen. Volgens hem hebben de Nederlandse autoriteiten het slavernijverleden erkend en excuses aangeboden, wat hij als positief beschouwt. Tegelijkertijd vindt Richelieu dat Nederland bij de bediening van het besteding van het geld niet opnieuw de richting moet willen bepalen. Tijdens het gesprek zou volgens Richelieu ook zijn gesteld dat organisaties in de diaspora en Suriname niet met Stichting Grani willen samenwerken. Richelieu bestrijdt dat. We zijn elke dag in contact met de organisaties in Suriname en op Curaçao. Hoe komen ze erbij dat ze niet willen samenwerken met ons, zegt Richelieu. Richelieu is ook kritisch op minister Melvin Bouffe van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking. Volgens Richelieu heeft Stichting Grani sinds juli vorig jaar een brief gestuurd met het verzoek om in gesprek te gaan, maar daarop nooit antwoord gekregen. Ook president Jennifer Simon zou volgens Richelieu niet hebben gereageerd op verzoeken voor een gesprek. We willen ook met onze mensen praten en advies geven, maar er wordt niet naar ons geluisterd en gereageerd, zegt hij. Richelieu stelt dat Stichting Grani ook brieven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens hem is daar eerder gevraagd om excuses voor wat de voorouders van zwarte mensen is aangedaan. Nu er ook een betaling wordt gevraagd, vindt hij dat het onacceptabel dat organisaties volgens hem eerst projectsubsidies moeten aanvragen. Volgens Richelieu moet duidelijk zijn dat Surinamers zelf moeten beslissen hoe de 66 miljoen euro wordt besteed. Ammonia's rang moest bepalen Fadenwang Ammonikong, zegt hij. Hij benadrukt dat Stichting Grani in Nederland zich het geld niet wil toe-eigenen. Volgens hem is het geld voor Suriname en moeten Surinamers zelf bepalen hoe het wordt besteed. Richelieu zegt verder dat hij een brief heeft gestuurd naar premier Jette, waarin bezwaar werd gemaakt tegen de richtlijnen rond de besteding. Volgens hem werd Stichting Grani daarna doorgewezen naar minister Tom Berendsen en vervolgens naar het team dat zich met het slavernijverleden bezighoudt. Volgens Richelieu heeft Stichting Grani daar haar zorgen en knelpunten kenbaar gemaakt. Hij blijft erbij dat de gekozen aanpak volgens hem kan leiden tot verdeeldheid. Surinamers gaan geen enkele projectsubsidie aanvragen. Dat geld moet gegeven worden, benadrukt Richelieu. Maar ja, ik heb commentaar hier bij Richelieu. Je weet, sorry dat ik het zeg, maar het is er een angst die ze ammonie zonder controle voor buitenaf. Dan de mannen fitty, de nyamamon, de kabamoni. Dat is aan het einde van die 66 miljoen. Is het niks bereikt. Alle monico, chin, chin, pitje, overal. Dus ik vind dat Nederland controle mag blijven uitoefenen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. Voorzien van mijn commentaar.

brandende powerbank gedwongen Lufthansa-vlucht uit te wijken naar Lyon. Na die van KLM komt niet van Lufthansa. Een Lufthansa-vliegtuig dat onderweg was van Frankfurt naar Lissabon is zaterdagavond uitgeweken naar het Franse Lyon nadat een powerbank aan boord vlam had gevat. De 198 passagiers en 6 man geleden bleven ongedeerd. De powerbank behoorde toe aan een passagier en vloog in de buurt van een stoel in brand. De bemanning greep direct in en plaatste het apparaat in een speciale lithium safe bag. Die is bedoeld om incidenten met lithiumbatterijen veilig te beheersen. Hoewel de powerbank was veilig gesteld, besloot de bemanning uit voorzorg de vlucht niet voor te zetten. Vlucht LH1170 landde vervolgens veilig in Lyon. Het toestel betrof een Airbus A321. De passagiers werden voor de nacht ondergebracht in hotels. Ze werden omgeboekt naar andere vluchten en konden de volgende dag hun reis naar Lissabon voortzetten. Binnen de Lufthansa groep geldt sinds begin 2026 een verbod op het gebruiken en opladen van powerbanks aan boord. Een uitzondering geldt voor goedgekeurde medische apparatuur. Powerbanks mogen ook niet in ruim bagage of in bagagevakken boven de stoelen worden geplaatst. Ze moeten worden bewaard in de stoelzak, op het lichaam of in handbagage onder de stoel. Het is niet bekend of de powerbank in dit geval volgens de regels werd vervoerd. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Calypso-legende Mighty Sparrow op 91-jarige leeftijd overleden. De legendarische Calypso-zanger, zinger Francisco, wereldwijd bekend als de Mighty Sparrow, is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. De Grenadaans Trinidadiaans artiest stierf na een kort ziekbed in New York, omringd door zijn familie. Met zijn overlijden verliest het Caribisch gebied een van de invloedrijkste artiesten uit de geschiedenis van de Calypso. Sparrow had een carrière van meer dan 7 decennia en verwierf internationale bekendheid met zijn scherpe teksten, humor en maatschappelijk en politiek commentaar. Francisco werd op 9 juli 1935 geboren in Grand Roy, Grenada, maar verhuisde als kind naar Trinidad en Tobago. Daar ontwikkelde hij zich tot een van de bepalende stemmen van de Calypso. Zijn grote doorbraak kwam in 1956 met Gene en Dinah. In datzelfde jaar won hij zowel de Calypso King titel als de Road March. Het vormde het begin van een uitzonderlijke carrière waarin hij uiteindelijk 8 keer de Calypso King Monarch titel en 8 keer de Road March competitie won. Mighty Sparrow bouwde in de daaropvolgende decennia een omvangrijk repertoire op waarin vrijwel alle aspecten van het Caribisch leven aan bod kwamen. Politiek, kolonialisme, sociale verhoudingen, relaties, cultuur en het dagelijkse leven vormden regelmatig het onderwerp van zijn muziek. Zijn scherpe observaties en kenmerkende humor maakten hem tot meer dan alleen een entertainer. Via Calypso beleverde hij commentaar op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Trinidad en Tobago en de rest van het Caribisch gebied. Onder zijn bekende nummers bevinden zich naast Gene en Dinah ook Dennis the Man, Congo Man, No Money No Love, Mr. Walker en Sparrow Dad. Zijn invloed reikte ver buiten Trinidad en Tobago. Sparrow had internationaal op en hielp de Calypso bij een veel groter politiek bekend te maken. Hij kreeg daardoor de bijnaam Calypso King of the World. Sparrow genoot ook in Suriname grote bekendheid. De Calypso-zanger bezocht het land meermaals voor optredens en legde zijn waardering voor Suriname ook muzikaal vast. Op zijn album The Supreme Serenader uit 1998 verscheen het nummer Paramaribo, waarin hij Suriname, de hoofdstad en verschillende delen van het land bezingt. Het lied kreeg daardoor een bijzondere betekenis voor zijn Surinaamse publiek. Na het bekendmaken van zijn overlijden kwamen vanuit het Caribisch gebied reacties op gang. Leiders, artiesten en culturele organisaties staan stil bij zijn betekenis voor de regionale muziek en identiteit. De premier van Trinidad en Tobago, Kamla Persat-Bississer, omschreef Sparrow als een patriot en ambassadeur van de cultuur van het land. Ook de Barbadiaanse premier Mia Mottley stond stil bij zijn overlijden en zijn betekenis voor de Caribische cultuur. Volgens zijn familie was Sparrow naast artiest en mentor ook echtgenoot, vader, grootvader en overgrootvader. Maar met zijn overlijden komt een einde aan een carrière die verschillende generaties omspande en waarin slinger Francisco, de naam van Mighty Sparrow, uitgroeide tot een van de bekendste culturele iconen van het Caribisch gebied. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald.

ik naar een uitsmijter. Ik ga het oefenen op. Oplichter. Oplichter, oplichter. De oprichter van een Limburgse vanillefabriek blijkt het brein achter een internationaal drugskartel. Zeg eens voor. Geert Zee zit vast in Portugal. Justitie verdenkt hem van het smokkelen van tonnen designer drugs uit India met zijn Limburgse vanillefabriek als geurige dekmantel. In de Nederlandse provincie Limburg draaide de vanillefabriek van Geert Zee Dutch Essentials ogenschijnlijk om fijne aroma's. De werkelijkheid is helaas een stuk minder zoet voor de Nederlandse samenleving. Justitie verdenkt medeoprichter Geert C. ervan dat hij de fabriek gebruikte als dekmantel om voor honderdduizenden euro's aan designerdrugs uit India te importeren. Deze gevaarlijke chemische rotzooi belandt via Nederlandse webshops direct op onze straten. Dat raakt de volksgezondheid in onze eigen wijken hard. De Limburgs droom blijkt nu de spit in een internationaal drugskartel te zijn. En dan wil ik gaan verder hoor. Zijn voor de oprichter van een groot bedrijf. Het kaartenhuis stortte in toen de Portugese politie in augustus 2023 binnenviel bij een kunststofproducent in het Portugese Abrantes. De agenten vonden daar bijna 500 kilo van designerdrug 3 CMC en 149 kilo 3 MMC. Geert C. leidde deze operatie volgens de Portugese aanklagers achter de scherm. Hij regelde de klanten een subsidie tussen 2019 en 2024 meer dan $30.000 aan cryptovaluta weg via Binance. Hij maakte daarnaast nog eens $3.900.000 over naar andere wallets om het drugsgeld te verhullen. In totaal gaat het om een getraceerde cryptostroom van $33.900 miljoen US dollars. Nederland leverde Geert C. in september 2025 al uit aan Portugal. Daar zit hij nu nog steeds stevig achter slot en grendel. In mei 2024 laagde het Portugese Openbaar Ministerie in totaal 24 verdachten aan in deze megazaak. Dutch Essentials zelf ontkent alle betrokkenheid bij designers drugs. Zij noemen een betaling van €50.000 aan het netwerk simpelweg een lening voor de staat van hun vanille-extract. De directeur heeft zijn voormalige partner bovendien al een hele tijd niet gesproken. Zij mag zijn geurige verhalen nu aan de Portugese rechter gaan uitleggen. Tot zover een bericht over een Nederlandse drugshandelaar. Een belangrijke oprichter van een Limburgse, grote Limburgse vanillefabriek, Geert C. Hij haalde designdrugs uit India en verhandelde ze hier verder. Tot zover het nieuwsoverzicht voor vandaag, maandag 28 september. Ik heb prachtige technische assistentie ontvangen van Rajesh. Rajesh, het weer ziet niet zo mooi hieruit. Ik neem aan, boven de Haag ook niet. Prasa dinsdag, Wimmy woensdag.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Montornès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijke niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil, net als België, een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Een bondgenootschap van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties roept de Duitse regering op te stoppen met bezuinigen. Ze bekritiseren de hervormingsplannen voor langdurige zorg, die woensdag door het kabinet werden goedgekeurd. De organisaties vrezen ook kortingen op jeugdzorg en andere sociale voorzieningen, wat zij schadelijk achten voor de democratie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: Park Andorra, tax free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats, Den Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Juvenal Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België reizen, live in concert Juvenal Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Juvenal Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortanès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken er minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan een vijfde. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. En de taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen en bekijken hoe overregulering kan worden voorkomen. Hoofd Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst, wordt door de media al bestempeld als de nieuwe AI-tsaar. Hij zou de tweede zijn met die informele titel na investeerder David Sachs, die inmiddels is opgestapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
3: Ja, beste luisteraar.

Beste luisteraars, het is alweer zondag en 2 uur geweest. Goedemiddag, Sulimalisa Janon, namaskar, raam raam. Welkom en wat fijn dat u weer luistert, beste luisteraars. En dat u ingetuned heeft op Hindustani Radio Vahon. Ja, beste luisteraars. Sulimalisa Janon, namaskar, raam raam. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. En vandaag, beste luisteraars, heb ik alweer mooie thema's voor u in petto. De komende 2 uur bespreken we een paar actuele onderwerpen. En ik ga het eerst hebben over het onderzoeksrapport Koloniaal Verleden en de rol van de Oranjes en het rapport die aan koning Willem-Alexander werd overhandigd. En ik denk afgelopen vrijdag was het, hè? En daarna wil ik met jullie praten over thema rouw en omgaan met verlies. Ja, zo nu en dan. En is er iets wat je verliest, zeg ik dan maar. Iets of iemand die je verliest. En dan komt thema rouw en omgang met dit verlies om de hoek kijken. En de vraag is, hoe ga je ermee om? Maar wat is rouw? En hoe kan je ermee omgaan? Hè? Dat zijn zaken, als het zover is, dat het heel lastig is om daarmee om te gaan. Maar en tot die tijd denken we er eigenlijk vrijwel weinig aan. Pas als wij daar eigenlijk mee geconfronteerd worden van onszelf, hè, en bij onszelf of bij iemand heel dicht bij ons. Vervolgens ga ik praten over littekens uit je jeugd. We hebben allemaal een bagage. We hebben allemaal littekens vanuit ons jeugd. En volgens de psychiater en hoogleraar Christian Vinkers, hij is ontzettend hoopvol en hij zegt herstel is mogelijk. Dus mocht je littekens uit je jeugd met je dragen en daar nog last van ondervinden of belemmeringen in het hier en nu ondergaan, dan zegt hij, dan is hij in ieder geval hoopvol gestemd, beste luisteraars, want volgens hem is herstel mogelijk. Daar wil ik jullie straks meenemen, maar eerst gaan wij zo meteen beginnen met het rapport. Dus het wordt een mooie uitzending, dat beloof ik u. Blijf daarom luisteren naar Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. We gaan eerst naar muziek en ook vandaag gaan we hebben, zal ik afdraaien, een paar prachtige Bollywood nummers, maar dan wel recente Bollywood nummers. Dat Old is Gold, dat dat heb ik heel lang afgedraaid. Maar vandaag zal ik de focus weer leggen op nieuw Hindi songs. Dus die recent zijn uitgekomen. En als we daar nog even tijd voor hebben, zal ik ook wat chutneys draaien tussendoor. Ah, misschien combineer ik dat bij het luisteraars. Dat is toch altijd het mooiste. Nou, ik zou zeggen, geniet u ervan. Veel luisterplezier. Geniet u ervan. En daar komt onze eerste prachtige Bollywood song, beste luisteraars, geniet u ervan.

Ja, beste luisteraars, een lied om stil van te worden. Dielka die daar. Prachtig. Ik was op zoek naar wie het gezongen heeft. Ik ben niet verder gekomen. Dus goed, dan moeten we het maar hiermee doen. Prachtig nummer. Ik was er even stil van. Dus beste luisteraars. Goedemiddag, als u nu wel eens zit in een namaskar, raam, raam. Welkom als u nu ingetuned heeft. En wat fijn hè, dat u weer luistert. Ik ben Rosita Gietje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Fahon Hindustani Radio. En beste luisteraars, een van de belangrijkste gebeurtenissen, in elk geval nieuwsgebeurtenissen van de afgelopen dagen, vond plaats in Leiden. Daar ontving koning Willem-Alexander de resultaten van een omvangrijk onafhankelijk onderzoek naar de rol van het huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis van Nederland. Dit vond plaats afgelopen vrijdag. En opmerkelijk genoeg was het de koning zelf die in 2022 het initiatief nam voor dit onderzoek. Nou, ik kan me niet heugen dat dit in Europa eerder is gebeurd. Hè, dat de koning zelf of de leiders zelf hebben gevraagd om een onderzoek. Maar je ziet dus dat deze koning van ons, die is ook, die spiegelt en die wil ook weten hoe dat is gegaan. Wat eigenlijk heel erg mooi is en hem aan te prijzen valt, hè. Hij gaf wetenschappers de opdracht om zonder beperkingen te onderzoeken welke rol zijn familie heeft gespeeld in 4 eeuwen koloniale geschiedenis. Want beste luisteraars, zoals jullie dat eerder hebben meegekregen, heeft hij eerder in toespraken ook aangegeven dat de rol van zijn familie eigenlijk niet zo oké was. Hè? Niet tijdens het koloniaal verleden, maar ook niet tijdens de wereldoorlogen. Dus deze koning die durft ook in de spiegel te kijken en die durft ook naar zijn eigen familiegeschiedenis te kijken en laat ook onderzoeken wat is er nu aan de hand geweest en wat was de rol van deze familie, hè? De Oranje Nassaus, in die periode. Want het ging over welke rol dus zijn familie heeft gespeeld in 4 eeuwen koloniale geschiedenis. En uit het onderzoek werkten ongeveer 60 onderzoekers mee. Dat is best wel veel, hè? In de afgelopen jaren. En hun bevindingen zijn vastgelegd in 5 omvangrijke publicaties die de periode bestrijken van 1600 tot 2025. Want een van de dingen is wel dat ook in Suriname, hè, toen hebben ze dus ook vanaf toen begonnen dus ook werden de slaven ingevoerd, hè, ook rond jaren 1600. Dus het is wel heel fijn dat in elk geval die periode dus ook wordt meegenomen en dan dat daar ook kritisch naar gekeken is, hè, door deze, hopelijk kritisch gekeken is door deze 60 onderzoekers. En afgelopen vrijdag werden deze boeken overhandigd, hè, officieel overhandigd aan de koning. En wat ik heb begrepen, het zijn 5 omvangrijke publicaties, beste luisteraars. Ik heb hem niet ingezien. Ik heb het nu van alles wat eigenlijk in de media verschijnt. En daar heb ik dit van. En daar neem ik jullie in mee. Want 5 omvangrijke publicaties, dat heb je niet in 2 dagen uitgelezen, toch? U ook niet. En de conclusies zijn bepaald niet mild. Dat is het eerste wat we willen weten met elkaar als dit soort onderzoeken klaar zijn. Resultaten en wat zijn de conclusies? Daar neem ik jullie ook in mee, want volgens de hoofdonderzoeker Gert Oost-Indië waren de stadhouders, koningen en koninginnen van het huis Oranje-Nassau tot en met koningin Wilhelmina overtuigd van de legitimiteit van het kolonialisme. En het is wel, het is bijna schandalig dat ook koningin Wilhelmina daar dus die rol heeft gespeeld. Hè? Want tegen die tijd zou je zeggen,
Daar zou je het niet meer mee eens zijn, want overal in de wereld was het al zo dat het niet meer werd goedgekeurd. Maar ook koningin Wilhelmina, die was overtuigd van de legitimiteit van het kolonialisme. Naast al haar voorgangers. Hè? Dus zij had daar een verschil kunnen maken en daar eerder mee kunnen stoppen. Zij beschouwden het koloniale systeem als vanzelfsprekend. Rechtvaardigden koloniale oorlogen en spraken zich niet uit tegen slavernij of de handel in tot slaaf gemaakte mensen. Van wezenlijke kritiek vanuit het paleis was dus geen sprake. De onderzoekers stellen zelfs dat vanuit het huis Oranje-Nassau nooit sprake is geweest van wat zij noemen tegendraads leiderschap. Want als iets niet goed is bij beste luisteraars, dan moet je daar ook als hoogste macht in een koninkrijk, dan moet je daar tegenin durven gaan en dan moet je daar gewoon tegenin gaan. Maar het huis Oranje-Nassau, daar was nooit sprake van het tegendraads leiderschap op momenten waarop dat wel verschil had kunnen maken. En wat ik zei, koningin Wilhelmina had dat zeker kunnen doen. Maar die besloot eigenlijk gewoon voor te varen op de luxe en het materialisme wat het allemaal heeft opgeleverd. Wat het ook het koninkrijk heeft opgeleverd. De studie laat zien dat de betrokkenheid van de Oranjes verder ging dan alleen een formele rol. Volgens de onderzoekers profiteerden leden van het huis Oranje-Nassau van het prestige dat het koloniale rijk met zich meebracht en waren zij actief verbonden met het koloniale systeem waarvan Nederland eeuwenlang deel uitmaakte. Tegelijkertijd plaatsten de onderzoekers ook een belangrijke kanttekening. Zij stellen dat Nederland waarschijnlijk ook zonder de Oranjes een koloniale mogendheid zou zijn geworden. Het kolonialisme was volgens hen belangrijker voor het huis Oranje-Nassau dan andersom. Ze durfden dus eigenlijk niet anders te kijken. Ze waren zo deze luxe zo gewend van het kolonialisme en wat het allemaal hen opbracht, dat ze dus eigenlijk totaal niet keken hoe het ook anders had gekund. Want dat het mensonterend was, beste luisteraars, dat hoef ik u niet te vertellen. Maar deze mensen zagen dat niet. Deze mensen durfden het ook niet anders te zien. Deze mensen durfden ook niet daar anders tegen aan te kijken. Ook in die tijd. En dan lees ik echt op de social media. Ach, dat is een andere tijdgeest. Schei uit. Menselijkheid heeft niks met tijdgeest te maken. Ik word er boos om als mensen op de website op de social media website zetten. Ach, dat was de tijdgeest van toen. Ik ben daar gewoon helemaal niet mee eens. Want ik vind, het gaat op een hoe ga je om met mensen? Het heeft niks met menselijkheid te maken. Zo ga je nog niet eens met je dieren om. En de manier waarop zij met mensen zijn omgegaan, het is gewoon ontmenselijking. Sorry dat ik het zeg, maar weet je, als je dat soort berichten op een socials durft te schrijven, dan denk ik, je hebt het niet begrepen. Dan weet je niet wat menselijkheid is. Dus kap ermee, want het is gewoon zo dat deze mensen niet in staat waren, mens en mens van elkaar te kunnen onderscheiden. Het heeft met fatsoen te maken. Dat de mensen fatsoensnormen heeft het te maken. Dat je als mens de andere mens niet in zijn mens zijn kan zien en in zijn mens zijn ook in waardigheid kan laten. Dat heeft ermee te maken. En daar kan ik dus precies boos om worden, beste luisteraars. Want ik ben hier echt. Ik denk, ja, dat doe je toch niet? Je kan elke dag ervoor kiezen om mensen heel slecht te behandelen. Waarom? Maar je hoeft dat niet te doen. Je moet dat niet doen. Ook met al die oorlogen op deze wereld, in deze wereld, dat doe je niet. Dat doe je de ander mens gewoon niet aan.
Even terug naar koning Willem-Alexander. Want misschien wel het meest opmerkelijke moment van vrijdag was het de reactie van de koning zelf. Want koning Willem-Alexander noemde de conclusies van het onderzoek schrijnend en confronterend. Hij erkende dat stadhouders en koningen actief steun hebben gegeven aan kolonialisme, slavernij en het neerslaan van verzet in de koloniën. Dus ook zijn grootmoeder, koningin Wilhelmina. Hij zei dat het hem raakt, ook al behoort hij tot een latere generatie. Volgens de koning laat het onderzoek zien dat het momenten zijn geweest waarop leiders een andere koers hadden kunnen kiezen, maar dat het niet is gebeurd. Dat brengt ons bij een belangrijke vraag. Wat doen we met deze nieuwe kennis, beste luisteraars? Voor sommigen is dit onderzoek een noodzakelijk onderdeel van waarheidsvinding. Zij vinden dat een samenleving eerlijk moet kijken naar haar verleden, ook wanneer dat ongemakkelijke conclusies oplevert. Inderdaad, ongemakkelijk of niet, hè? Ongemakkelijk of niet. Het ging om waarheidsvinding, hè, en voor sommigen in dit onderzoek. En dus mag dat ook, hè, en, ook naar boven komen. En daar mag ook op tafel liggen wat mij betreft, beste luisteraars. Want als je dat ontkent, dan kun je dus ook niet verder. Je moet het durven aankijken. En pas dan kun je met elkaar verder. Dus als wij het hebben over met elkaar verder kunnen, moeten wij dus ook met elkaar naar elkaars verleden kunnen en durven kijken en de fouten die daarin gemaakt zijn ook durven erkennen. En pas dan kunnen we met elkaar verder. En dat lijkt me dus een hele goede wijze om hier op deze manier mee om te gaan. En nu ligt er een rapport, dus hoe gaan we ermee om? In elk geval, hè? Dus ook met deze nieuwe kennis die er eerder niet was. Volgens deze opvatting, hè, is erkenning van historische feiten een voorwaarde voor begrip, voor verzoening en voor een volwassen gesprek over de gevolgen van kolonialisme en slavernij. We gaan even naar muziek, want ik merk dat ik daar even behoefte aan heb. Tot zo, we gaan zo even verder mee.

Ja, prachtig nummer, hè? Ham to diwane hoe jaar. Prachtig. Ja, beste luisteraars, zoals ik eerder zei, we gaan door met het rapport welke koning Willem-Alexander afgelopen vrijdag heeft ontvangen van onderzoekers. En die bezig zijn geweest met zijn geschiedenis of zijn familiegeschiedenis. 400 jaar een familiegeschiedenis van een familie Oranje-Nassau. En zoals ik eerder zei, beste luisteraars, vinden sommigen dat een samenleving eerlijk moet kijken naar haar verleden, ook wanneer dat ongemakkelijke conclusies oplevert. En dan gaat het om erkenning van historische feiten, een voorwaarde voor begrip, verzoening en een volwassen gesprek over de gevolgen van kolonialisme en slavernij. Anderen stellen juist dat mensen vandaag niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de daden van hun voorouders. Zij vragen zich af waar de grens ligt tussen historische kennis en hedendaagse politieke verantwoordelijkheid. Het onderzoek heeft inmiddels ook tot persoonlijke reacties geleid. Daar even over meer. Maar beste luisteraars, zoals ik zei, hè, dat sommige mensen, dus die zeggen ja, de mensen in het hier en nu, kunnen dus die verantwoordelijkheid niet, die kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de daden van hun voorouders. Hè. Dus dan zou dat ook voor de familie, voor de Oranjes ook gelden, dat alles wat zij, wat hun voorouders hebben gedaan, de Oranje Nassau's, wat fout was, je kunt in half de koning niet verantwoordelijk houden voor de daden wat zijn voorouders en hebben gedaan. Maar beste luisteraars, je mag het wel erkennen. We mogen het gesprek er wel over voeren. De waarheid mag op tafel. We moeten dit gesprek met elkaar voeren. Er moet erkenning komen van deze historische feiten. En ook, wat we zeiden, willen we met elkaar verder bouwen als gemeenschap. Dan heb je die kennis uit het verleden nodig. En dan op een eerlijke manier, door er eerlijk over te hebben, maar ook de feiten, wat is er nou echt gebeurd? En dan vanuit de bril in het hier en nu, dat wij eigenlijk bereid zijn om het gesprek met elkaar te voeren op een volwassen manier, wat daar gebeurd is, en dat eigenlijk met elkaar constateren dat het niet oké is wat daar is gebeurd. Want het heeft een doorwerking gehad op generaties lang. Tot de dag van vandaag. Als je kijkt naar hoe jij in het hier en nu gedraagt. Dat is, hoe dan ook, is dat doorgegeven. Ook vanuit die koloniale tijden aan je voorouders. Die op haar of zijn manier het ook heeft doorgegeven aan de kinderen. En als we dat met elkaar niet bespreken. Als we dat met elkaar niet op tafel durven te leggen, beste luisteraars. Dan kunnen wij met elkaar niet samen. Want wij willen harmonieus met elkaar samen. En we moeten elkaar ook in de ogen durven kijken. Want als je dat niet doet. En als je dat ook niet erkent. Heel veel mensen zijn ook. Zijn niet goed van de grond gekomen. Als je gediscrimineerd bent of wat dan ook, weet je, het is niet fair, het is niet eerlijk. En waarom is de ene mens beter dan de andere? En waarom is waarom wordt er opgekeken naar de ander en de andere is minder waardig? Even serieus, dat kan gewoon niet. Niet vanuit menselijkheid kun je dat niet maken. Dus dat betekent ook dat ook die ongelijkwaardigheid, daar gaat het ook echt om, als je het mij vraagt. Het gaat ook om die ongelijkwaardigheid in die samenleving. Alsof de een beter is dan de andere. De ene betere banen krijgt dan de andere. De ene geprivilegeerd is dan de ander. Daar moeten wij. Het gaat eigenlijk rechtvaardigheid. Maar ook om gelijkwaardigheid. Dat wij naar elkaar kunnen kijken als gelijke mensen. Met gelijke kansen, gelijke mogelijkheden, beste luisteraars. En laten ook erkennen wat er niet goed is gegaan. Dat het ook niet goed was. En dat wij daar de verantwoordelijkheid in het hier en nu durven te dragen.
ook voor onze voorouders. En daar ook milder zijn naar elkaar als mens. Volgens mij gaat het daarom. Hoe mild zijn wij naar de ander? Hoe mild zijn wij naar onze medemens? Want daar gaat het toch echt om. En wat ik zei, beste luisteraars, het onderzoek heeft inmiddels ook tot persoonlijke reacties geleid. Ik heb daar ook eentje van gehoord, van Mitchell Isaias. Daar was ik zelf ontzettend onder de indruk van. Hè? Dus een van de meest opvallende reacties kwam van Mitchell Isaias, die uit protest zijn koninklijke onderscheiding, dus zijn lintje, heeft teruggegeven. Hij is medeoprichter van de Black Archives en een New Urban Collective en kreeg in 2023 een lintje als lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn jarenlange maatschappelijke inzet. En hij voelde na de conclusies van het onderzoek niet langer verbonden met een onderscheiding die verbonden is aan een koningshuis waarvan nu officieel is vastgesteld dat het eeuwenlang onderdeel was van het koloniale systeem. En ik zat zo naar hem te luisteren. Dat was inderdaad, even kijken, ja, dat was afgelopen vrijdagavond. Toen luisterde ik dus naar NPO. En toen hoorde ik dus zijn interview over het teruggeven van dat lintje. En ik was eigenlijk trots op hem, op Mitchell Isaias. Ik hoorde daarin de moed en ook de argumenten die hij benoemde. Ja, dat hij dus eigenlijk niet langer verbonden wil zijn met een onderscheiding van iets wat niet goed voelt. Hoeveel mensen durven dit te doen, beste luisteraars? Gewoon staan voor iets en zeggen, ik wil niet geassocieerd worden hiermee. Er zijn maar weinig mensen, beste luisteraars, die opstaan en die zeggen, ik hoef dat lintje gewoon niet. Ik vond het heel moedig en heel stoer. Ik was echt onder de indruk. Dus ik denk hier, ja, zouden meer mensen moeten doen. En zeggen, ja, als iets niet goed voelt, als iets niet goed is geweest, wil ik daarmee verbonden voelen. Dat vind ik echt een heel sterk signaal. Want hij voelde zich na de conclusies van het onderzoek niet langer verbonden met een onderscheiding die verbonden is aan een koningshuis waarvan nu officieel is vastgesteld dat het eeuwenlang onderdeel was van het koloniale systeem. Het voelt als een smet. En als iets een smet is, dan wil je daar ook, ja, dan denk je ook van, dit is toch niet oké? En het symbolische het teruggeven van het lintje laat zien hoe sterk dit onderwerp emoties oproept. Ook vandaag nog. En dat zeg ik ook op mijn beurt en terecht. Dat het nog steeds emoties oplopen, omdat het een doorwerking heeft. En heel veel mensen zeggen, ja, en hoezo werkt het nog door? Eeuwen hierna. Ja, beste luisteraars. Iedereen die een koloniaal verleden heeft, hè, met voorouders die dit allemaal hebben meegemaakt. Hè, en dat kan ik dus, dan heb ik het over het slavernijverleden, maar ook het contractarbeidverleden. Laten we daar ook niet in doen alsof dat allemaal ook prima was. Want dat was het niet. De omstandigheden waren niet oké. Het was oké omdat wij mensen zo veerkrachtig waren om dat te kunnen overleven en door te kunnen geven. Dat waren de kracht, dat is de kracht van onze voorouders die het allemaal zo een slecht koloniaal systeem hebben overleefd. Dat zegt iets over onze voorouders. En dat zij eigenlijk op hun manier het hebben overleefd, het hebben doorgegeven, zodat wij ontzettend goed, hè? Dus veel van ons ontzettend goed zijn terechtgekomen. En ik zeg, ja, we zijn allemaal goed terechtgekomen, want we hebben het allemaal overleefd. Zij hebben het goed gedaan. Onze voorouders hebben het heel goed gedaan. Dat betekent dus, beste luisteraars, en dat je de emotie nog steeds voelt als dit soort rapporten komen. Ik ook. Ik had er ook heel veel boosheid om. Maar dan denk ik, ja, durf jezelf in de spiegel aan te kijken. Durf ook te zeggen, we hebben het niet goed gedaan.
durf dat ook te erkennen, beste luisteraar. Want dat hebben, als je zegt, ja, en, het gaat het om herstel? Gaat het om herstelbetaling? Nee, daar gaat het voor mij niet om. Het gaat bij mij om erkenning. Durf het te erkennen en laten we vanaf daar met elkaar verder gaan. Dat is wat mij betreft, daar gaat het bij mij om. En de beste luisteraars, ik denk, zo moeten wij er ook naar kijken. En ja, dat de emoties oproept, dat is, ja, dat is gewoon heel normaal. Als je de pijn voelt van je voorouders, en ook in het hier en nu, hoe jij ook aan het overleven bent soms in sommige situaties, dan kan ik me ook die emoties ook heel erg voorstellen. En ja, ik heb ook begrepen dat in ieder geval een zwarte gemeenschap, die heeft er wat meer last van. Maar die is ook, laten ook heel eerlijk erkennen dat wij vaker vanuit een contractarbeidersachtergrond het ja, heel ver hebben geschopt. Ook de mensen vanuit een slavernijachtergrond hebben het ook heel ver geschopt. Maar die hadden het ook iets moeilijker. Ook in de maatschappij. Hè? Ook met. Wij hebben het op onze manier heel goed gedaan. Zij ook. Maar bij hun eilt het nog heel diep en na. En daar moeten wij ook respect. En in ieder geval ook nieuwsgierig zijn naar het gesprek. Voordat wij veroordelen. Dus laten we ophouden met veroordelen. En laten we alsjeblieft het gesprek met elkaar aangaan, beste luisteraars. Want de discussie beperkt zich overigens niet tot het verleden. Het gaat ook over het heden. Want als we erkennen dat kolonialisme en slavernij grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling van Nederland, Suriname en andere voormalige koloniën, welke betekenis heeft het dan vandaag nog? Moet dit vooral een onderwerp zijn voor historici? Hoort het thuis in het onderwijs? Moeten er aanvullende maatregelen komen op het gebied van erkenning of herstel? Of is het belangrijkste dat de feiten nu op tafel liggen en dat iedereen daar zijn eigen conclusies uit kan trekken? Want een van de dingen is ook zo, beste luisteraars, dat heel veel mensen in Nederland hun eigen geschiedenis niet kennen, omdat het nooit op school is geweest. Je wil niet weten hoe vaak ik mensen spreek die over hun eigen geschiedenis zeggen van, echt? Is dat echt gebeurd? Maar daar weet ik niks van. En dan wordt het ook tijd dat het ook echt terug, of dat het thuisgebracht wordt in het onderwijs, in educatie. Dat al de kinderen die hier opgroeien in Nederland weten hoe het echt is gegaan. Dat het onderdeel wordt van ons onderwijsprogramma. Dat iedereen weet hoe dat echt is gegaan, zodat we een eerlijk gesprek hebben, een eerlijk dialoog hebben met elkaar. Wat dit onderzoek in ieder geval bijzonder maakt, is dat het niet tot stand kwam door politieke druk of maatschappelijke campagnes, maar op initiatief van de koning zelf. En daar wil ik ook heel veel respect voor uitspreken. Want kijk jezelf maar even aan. Ik vind wel dat onze koning het heel goed doet door gewoon het gewoon aan te kijken. Dat hij met zijn familie er naar durft te kijken. Dat is echt bewonderenswaardig. Maar dat doen ze in andere landen in Europa niet, beste luisteraars. Daarmee heeft het Nederlandse staatshoofd feitelijk gevraagd om een kritisch onderzoek naar de geschiedenis van zijn eigen familie. En dat maakt de uitkomsten misschien nog indringender. En daarmee leg ik graag een vraag bij u neer, beste luisteraars. Wat betekent dit onderzoek volgens u? Is dit vooral een belangrijk historisch document? Is het een stap richting erkenning en begrip? Of vindt u dat we ons meer moeten richten op de toekomst dan op de gebeurtenissen van eeuwen geleden? Nou, beste luisteraars, weet u, als u daar een mening over heeft, zou ik willen voorstellen dat wij met elkaar in gesprek komen. U heeft het telefoonnummer van Radio Vagon. U kunt ook we kunnen ook volgende week in de uitzending met elkaar praten. Dus als u uw mening wil laten horen omtrent dit onderwerp, ga ik heel graag met u in gesprek. Beste luisteraars,
ga nu, zeg maar, een, ja, tot die tijd ga ik door met, ja, we gaan zo even over naar muziek en daarna nieuws en commercial breaks. En na een, even kijken hoor, want ik krijg even een bericht binnen. Ja, na de commercial break en nieuws, dan heb ik even een kort telefonisch interview. En dan ga ik verder door met thema rouw en omgaan met verlies. Beste luisteraars, even een vrolijk nummer voor jullie. En daarna gaan wij naar ja, commercial break en nieuws. Blijf vooral luisteren, want beste luisteraars, ik heb zo meteen een heel mooi interview. Kort interview, maar wel een mooi interview over prostaatkanker en aandacht daarvoor. Dus blijf je ook even luisteren, want het gaat ook heel veel mensen aan. Misschien u en heel veel mensen in uw omgeving. Dus blijf je vooral luisteren. We gaan even naar muziek. Naar een van mijn favoriete chutneys, Pongo D'Amadol. En dan gaan wij naar commercial break en nieuws. Tot zo, beste luisteraars.

0: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22.

0: het verbod op olie-export en staking van militaire acties. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortanès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken er minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan een vijfde. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio. De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Jam, Delina Dan for life.
1: Ja, beste luisteraars, we hebben net gehad commercial break en het nieuws. En we gaan heel even verder met een heel prachtig onderwerp wat eraan zit te komen. Ja, goedemiddag, Sunewalisatjeno, namaskar, raam raam, welkom. En wat fijn dat u weer luistert en ingetuned heeft op Hindustani Radio Vahon. Ja, beste luisteraars, ik ben Rosita Girjasing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. En beste luisteraars, we gaan in gesprek met Wahida Amir Khan van Stichting ICTA over prostaatkanker, beste luisteraars. En het treft heel veel mannen en hun naasten. En goede informatie hierover biedt in zich steun en het helpt bij het maken van keuzes. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen, ook in Nederland dus. Doorbreek daarom het taboe van stilte en lijdzaam zwijgen en laat je goed informeren. Wij gaan haar in de uitzending halen. U gaat even genieten van muziek en dan gaan we met haar in gesprek. Tot zo, beste luisteraars. Yeah.

0: Ja, beste luisteraars. Ik heb, zoals ik vertelde, we gaan in gesprek met Wahida Amir Khan van Stichting ICTA over prostaatkanker. En best, zoals ik net vertelde, het treft heel veel mannen en hun naasten, beste luisteraars. Goede informatie, dat biedt in zich steun en helpt bij het maken van keuzes. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. En doorbreken van het taboe, van stilte en lijdzaam zwijgen, kan helpen. Dus laat je daarom heel goed informeren. Daarom nu in de uitzending, Wahida Amir Khan, die daar al even kort iets over gaat vertellen, over een voorlichtingsmiddag hiervan. Dus, en wat ik kan vertellen, beste luisteraars, is voortijdig signaleren en behandelen kan een groot verschil maken. Hallo Wahida.
1: Hallo Rosita. Wat een mooie introductie heb je wederom gegeven.
0: Ja. Ja, want jij wil even aandacht vragen voor dit onderwerp, hè? Want dit onderwerp is heel belangrijk. En wat ik dus weet is dat jullie hebben een bijeenkomst hierover. En jullie zien ook het belang hiervan in. En jullie weten dat dit heel veel, aardig wat mannen raakt. En eigenlijk vroegtijdig hierbij en zij, het ondervinden, in elk geval signaleren, kan helpen om veel leed te voorkomen. Of
1: veel
0: in elk geval
1: leed te voorkomen. Ja. Ja, nee, helemaal waar. En ik ben blij dat je ik daar even de ruimte geeft. Uh-huh. Om hierover nog meer bewustzijn te geven bij de mensen. De mensen, dat bedoel ik mannen en vrouwen en hun familie. Want weet je, Rosita, wat je zei, de meest voorkomende vorm van kanker is, dit is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. En zijn we eigenlijk een beetje van ontdaan dat wij begrepen van een Nederlandse organisatie, de Prostaatkankerstichting, dat er nog binnen de Hindoestaanse gemeenschap nog maar heel weinig bewustzijn hierover is. Het wordt eigenlijk een beetje weggeschoven, onder de mat geveegd. Omdat symptomen in het begin weinig merkbaar zijn. En de gemiddelde man denkt van, oh, het gaat wel over. Of het raakt mij niet. En het is geen oordeel over de mannen. Het is gewoon een beetje zo. En vervolgens is er weinig lef bij de mannen in de omgeving om de vervolgstappen te ondernemen.
0: En zeg jij daarmee het bespreekbaar maken is gewoon echt ook een issue?
1: Dus toen wij dit hoorden, met name van de Prostaatkankerstichting, jullie hebben een hele grote achterban en jullie bereiken een hele grote groep. Maak dit alsjeblieft, neem dit mee in jullie voorlichting. Nou, dan hebben we dus geen seconde verder over nagedacht. Mm-hmm. En gelukkig is de oncoloog Anand Bhawani, heeft zich meteen beschikbaar gesteld. Ik bedoel, hoe blij zijn wij dat binnen onze eigen community er iemand is die daar heel erg in gespecialiseerd is. Hè. Mm-hmm. Hij kan voorkomen, hij heeft zich gespecialiseerd in het zo veilig mogelijk behandelen en zoveel mogelijk bewust maken om zaken te voorkomen. Kijk, dat je het krijgt, dat gaat hij ook allemaal uitleggen. We hebben hem ook gevraagd om het zo laagdrempelig mogelijk te doen. Uh-huh. In een veilige omgeving bij ons. Dus dat de mensen, de familie. Uh-huh. Want wij vragen ook aan de mensen, neem je familie mee, neem je vrouw mee, neem je kinderen mee. Zodat het minder, dat het draaglijker wordt. En dan is het makkelijker om het bespreekbaar te maken. En dan je vragen te stellen. Weet je, er is informatie van de stichting ook met flyers en folders. Maar laten we elkaar daarin aanmoedigen om die vragen te stellen. Want alleen, Rosita, alleen als je vragen stelt, weet je hoe je het zo veel als mogelijk kan beperken.
0: En het is belangrijk dat mensen gaan, want hè, en dat niet alleen mannen die het treft die, en het, en, zeg maar naar zo'n bijeenkomst gaan, maar ook andere mannen die, hè, die potentieel risico's hebben, maar ook hun naasten. Want wie raakt het eigenlijk ook? Hè? Niet alleen de mannen, maar ook hun naasten, hun vrouw en kinderen en ouders. En het heeft een heel groot impact. En om daar zeg maar over geïnformeerd te zijn, dat is natuurlijk ook heel interessant om te weten van ja, hoe is zo'n proces en wat komt er allemaal bij kijken?
1: Precies. En als je nagaat dat meer dan 50% van de mannen, ik ben voorzichtig met getallen, ik weet dat het hoger is, maar laat vooral dokter Bhavani daarover praten, maar meer dan 50% is de kans dat elke man dit krijgt. Het meest voorkomend. Dus wees er vooral goed geïnformeerd over. Eigenlijk die tijd om het niet bespreekbaar te maken is voorbij. Het is klaar, het is over. Laten we er goed over geïnformeerd zijn. En voor ICTA is dit dus enorm belangrijk. Dat we dus volgende week zondag, is iedereen van harte welkom. De toegang is gratis. Je hoeft geen lid te zijn. Je kan gewoon binnenkomen. Meld je wel aan. Vol is vol. En stel je vragen. We gaan ook, er zijn ook gelukkig een paar mannen die hebben aangegeven van ik heb het gehad. Ik ben ervaringskundig nu. Dus mensen kunnen
0: ervaringsdeskundig, hè?
1: Ja, ervaringsdeskundigen noemen we dan zo iemand. En die hebben aangegeven van, weet je,
0: om hun verhaal te vertellen. Ja.
1: Om hun eigen verhaal te vertellen.
0: Ja.
1: En dat is wel mooi. Dat we dus merken toen wij dit benoemden, dat we dit gaan organiseren. Toen hebben mannen binnen de Hindoestaanse community wel gezegd van, want als ik ook dingen eerder had geweten, was het ook anders gelopen. Dus en wij zijn ook blij dat jij meteen dat oppakte toen je onze flyer zag, Gita. En je ook, ook aangeeft van laten we dit, dat ik zoveel mogelijk hier aan de informatie delen. Maar toen wij hoorden van ik daarvan, een Nederlandse stichting zegt van er is nog weinig bewustzijn, en dan ga je toch weer je wenkbrauwen fronsen en denken, dit kan gewoon niet meer. Weet je,
0: je wil daarin ook helpen.
1: Alle gaan delen. Ja. Weet je? En heel naar is ook, omdat dat voor 2 weken geleden is er nog iemand binnen de gemeenschap overleden. Een senior. Niet van ICTA, maar in mijn kenniskring.
0: Ja.
1: En dan wordt het toch niet gezegd.
0: Wat urgenter,
1: Dat wordt niet gezegd, hè. Dus je praat er niet over verjaardag. Ja, hij is aan kanker. En als je doorvraagt pas, dan hoor je, oh, het is prostaat. Dan denk ik, waarom?
0: Ja, en kanker blijft taboe, hè. En waarom dat zo is. Terwijl je het juist door daarover te praten en jezelf daarover te informeren en met je omgeving, kan dat ook in ieder geval je leven ook verlengen, toch?
1: Ja, dus er is nog een bepaald gevoel bij de mannen van ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk over een aantal mannelijke zaken praten. En daar zit het hem in. Maar ervaren ze denk ik als pijnlijk, zo komt het bij ons over. Maar vandaar dat we ook in de flyer en in de informatie hebben aangegeven, neem je familie mee, neem je vrienden mee, neem je vrouw mee, neem je kinderen mee, is makkelijker. En je hebt ook gelegenheid ook om apart later op de informatiemiddag nog even apart te praten, als je dat toch fijner zou vinden. Dus de mensen zijn welkom, worden van harte welkom. En kom graag, hè. Neem even die 2 uurtjes tijd. Van 1 uur.
0: Ja, het is van 1 tot 3, hè? Bij Stichting ICTA, hè?
1: Bij Stichting ICTA, kom zondagmiddag. Hè. Het gaat je alleen maar versterken, de informatie. En van 1 tot 3. Nogmaals, je hoeft geen lid te zijn. Je hoeft er niks. Het is gratis. En laat je informeren. Informatie geeft kracht. En geeft ook rust. En erken dat zoiets je kan overkomen.
0: En het is ook zo, hè, en degene die jullie gaat informeren, als je daar naartoe gaat, beste luisteraars, dan is het niet een, dat is echt een deskundige. Dat is dokter Anand Bhavani. Ja. En hij is verbonden aan het ziekenhuis Medisch en Spectrum Twente. En hij voert al jaren behandelingen waarbij prostaatkanker zo veilig mogelijk wordt behandeld. Ja. Dus het is niet iemand die er niks van weet, maar het is iemand die er juist heel veel van af weet. En dus hij is deskundig. En deze een deskundige, dokter Anand Bhavani, die informeert jullie op deze dag, op zondag 11 oktober van 1 tot 3 in Stichting ICTA. En daarna zijn er een aantal ervaringsdeskundigen, mannen die dat zelf hebben ondergaan en die het ook hebben overleefd, om het na te kunnen vertellen en met hun familie. En dan kan je ook laten informeren hoe dat is als je in zo'n situatie is, maar ook als je in zo'n situatie mogelijk zou kunnen komen, hoe je daar eigenlijk mee kan omgaan.
1: En daarnaast is dus ook de PKS, hè, Prostaatkankerstichting, aanwezig.
0: Ja.
1: Om ook nog verder je daarin te begeleiden.
0: Ja.
1: En flyers en folders. En ze zijn ook aanwezig om mogelijke vragen te stellen. Dus een eerste grote stap voor jezelf. Voor jezelf en als man, maar ook als familie.
0: Ja, en doorbreek het taboe van stilte en leidzaam zwijgen en laat je goed informeren. Dat is jullie slogan, hè, op dit moment?
1: Dat is onze slogan. Ja. Doorbreek het, durf gewoon te komen. Ga niet denken van, mij overkomt het niet. Nee, de kans is er gewoon 50%.
0: Mm-hmm.
1: En dan ben je geïnformeerd en ben je gesterkt. En het kost je 2 uren.
0: Nou, dus, heel fijn.
1: Zondagmiddag.
0: Ja.
1: Ja. Rosita, enorm dank dat je dit, à la minuut eigenlijk, toen de flyer uitkwam, meteen aangaf van Hoorn vindt dit belangrijk om deze informatie te delen.
0: Ja, wij vinden het ook belangrijk om te delen, want het gaat ook om kennis, hè? Kennis die je eigenlijk die je eigen wil maken voordat je in zo'n situatie komt, hè? Dus dat is, ik vind het wel belangrijk, dit is heel belangrijk om met elkaar te delen en het door te vertellen. En ga alsjeblieft naar die informatiemiddag volgende week zondag.
1: Dus dat is de oproep aan de gemeenschap. En neem je buren ook mee. Neem anderen mee. Zet het door. Zodat nog meer mensen hiervan de hoogte zijn.
0: Ja.
1: Deze arts heeft een hele drukke agenda. Hij komt, net terug uit Rome van de grote prostaatkankerconferentie.
0: Mm-hmm.
1: Dus we zijn blij dat we hem op korte termijn...
0: Ja, dat hij zich betrokken genoeg voelt om het te delen, hè, en met onze gemeenschap. Ja.
1: Ja. Ja. Nee. Dat is het.
0: Ja, en dank dat je dit wilde inbrengen en ons iets meer informatie erover wilde geven. Luisteraars, gaat u vooral op zondag 11 oktober naar Stichting ICTA tussen 1 en 3 en laat u goed informeren hierover.
1: Ja, dan nog even, het is aan onze nieuwe locatie, aan de Regentessenlaan.
0: Ja.
1: 235. Dus niet meer naar de oude locatie gaan, maar
0: Stichting
1: we zijn nu al.
0: Regentessenlaan 235 in Den Haag.
1: Meld je aan. We zijn daar een beetje op de helft van de zaal. Dus meld je graag aan. Dankjewel.
0: Ja, jij ook bedankt.
2: Touches people with the shaker, they begin to shake uncontrollably. Police are looking for this man. If you see him, call the police now.

0: We got the whole world shaking.
1: Ja, beste luisteraars, prachtig, zou ik zeggen. Prachtige chutney. Ik ben heel even bezig om wat op te slaan. Even kijken, dan krijgen jullie even kort nog een chutney van mij. En dan is die opgeslagen, dan kan ik weer verder met mijn uitzending over rouw. En hoe gaan wij om met verlies? Tot zo, beste luisteraars.

Ja, ik ga toch even naar een rustig nummer, omdat wij het thema rouw en omgaan met verlies gaan behandelen. En dan lijkt mij in elk geval de muziek wat ik nu ga draaien iets passender bij.

Ja, beste luisteraars, enigszins vrolijk, maar toch een prachtig nummer. Goedemiddag, Sunnivara Sajino Namaskar, Ram Ram. Welkom, beste luisteraars, voor de mensen die nu ingetuned hebben. Fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Girjasingh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikani op Faho en Hindustani Radio. En zoals ik eerder zei, beste luisteraars, ik ga het hebben over rouw en hoe gaan wij om met verlies. We starten eerst met rouw. Wat is rouw nou eigenlijk, beste luisteraars? Rouw ontstaat wanneer het leven je iets uit handen neemt waar je aan verbonden was. Waar liefde was of nog steeds is. Wat je voelt is de beweging van die liefde die een andere vorm moet vinden. Rouw brengt niet alleen verdriet, maar ook verandering, beste luisteraars. Rouw wordt vaak alleen verbonden aan het overlijden van een dierbare, maar ook een verandering die maakt dat iets niet meer is zoals het was. In werkelijkheid is rouw een veel breder en menselijk proces. Rouw is geen rechte weg en geen proces met een duidelijk begin en einde. Het is een beweging en is uniek, soms intens en allesomvattend, soms stiller aanwezig op de achtergrond. Wanneer je iemand verliest, verandert niet alleen je leven, maar ook hoe je jezelf en de wereld ervaart. Het is de beweging van die verbondenheid die geen vanzelfsprekende plek meer heeft. Je beweegt als vanzelf tussen het voelen van het verlies en het oppakken van het leven. Soms ben je dicht bij het gemis. Soms lijkt het even verder weg. Soms voelt het intens en rauw. En op andere momenten is er ruimte, lichtheid en zelfs vreugde. Deze beweging is niet willekeurig. Ze helpt je om te doseren wat je kunt dragen. Het is ook een beweging van verbinden, van loslaten en van opnieuw verbinden. Wat je ook voelt, hoe pijnlijk ook, is geen teken dat er iets mis is. Er zijn verschillende vormen van verlies, waarbij rouw een rol kan spelen. Je hebt rouw na verlies door overlijden. Je hebt ook rouw na een scheiding. Er is ook rouw na verlies van werk. Er is rouw door verlies van veiligheid. Er is rouw na verlies van relaties. Rouw na verlies van toekomst. Er is rouw door kinderloosheid. Er is rouw na verhuizing. Rouw na vertrek naar het buitenland. Ook is er rouw in verband met ouderdom. Er is rouw na verlies van gezondheid. Ook is er rouw na verlies van dieren. Rouw na verlies van spullen. Er zijn zoveel diverse rouwvormen en zoveel manieren van rouw na verlies van wat jij belangrijk vindt. Rouw naar wat jij belangrijk vond en vindt en rouw naar waar je aan gehecht was en bent. Rouw omdat je lief had en lief hebt. En na het verlies van alles wat jou, wat liefde is. Daar is de achterkant van de medaille rouw. Want alleen als je gehecht bent aan iets. En als je ontzettend veel gehouden hebt van iets. Of iets heel belangrijk voor je is.
dan is er rouw, beste luisteraars. Dus ik kan alleen maar zeggen, er is rouw omdat je van iets of iemand gehouden hebt. Rouw is de achterkant van liefde. Daarom is rouwen iets wat er gewoon mag zijn, net als liefde. Misschien herken jij jezelf in één of meerdere vormen van verlies. Dan zou ik zeggen, beste luisteraars, erken het en omarm het. We gaan even naar muziek. Ik ben benieuwd wat voor muziek dit is, maar we gaan even naar muziek en dan gaan wij zo verder daarmee met het onderwerp. Nou, ik zie dat hij gewoon niet wil. Of hij bestaat niet meer. Ik weet niet wat het is. Maar hij wil niet. Dan zijn we heel makkelijk in. Dan gaan we met een ander lied verder.

Ja, beste luisteraars, een beter lied had ik niet kunnen selecteren hiervoor. Over mij doet hip jaren, Karoo Hardem. Daar gaat het ook over, hè? En over liefde. En de liefde die je gevoeld hebt en nog steeds voelt. En als iets verdwijnt, of als iets verloren is, of iets van je afgenomen is, en dan ontstaat er rouw, omdat je hebt lief gehad, beste luisteraars. En rouw is een menselijk proces. Rouw ontstaat wanneer het leven je iets uit handen neemt waar je aan verbonden was, waar liefde was of nog steeds is. Wat je voelt is de beweging van de liefde die een andere vorm moet vinden. Rouw brengt niet alleen verdriet, maar ook verandering met zich mee. Rouw wordt vaak alleen verbonden aan het overlijden van een dierbare, maar ook een verandering die je maakt dat iets niet meer is zoals het was, dat noemen wij verlies. Hoe ga je dan om met dit verlies, beste luisteraars? In werkelijkheid is rouw een veel breder en menselijker proces. Dus niet alleen bij het overlijden van een dierbare, maar alles waar je aan gehecht was, alles waarmee je verbonden was, alles waarvan je gehouden hebt. Als je dat kwijtraakt, dan komt rouw. Beste luisteraars, en het is ook heel belangrijk dat je dus daarbij stilstaat en rouw ook een plek geeft en dat je er mag zijn bij dit verlies. En dat dit verlies erkend mag worden en dat je ook stilstaat. En een van de dingen die wij dus eigenlijk in de Hindoestaanse traditie ook heel goed doen, is dat wij als iemand overleden is, dat wij een soort van dienst hebben, hè, met elkaar. Dat je dus bij elkaar gaat, hè, bij de persoon waar iemand is overleden, dat je daar gaat zitten en dat je dus met elkaar bent om het verdriet met elkaar te delen. En dan als deze persoon ook begraven of gecremeerd is, dat je ook nog steeds bij deze persoon aanwezig ben, hè? Dan heb je nog een paar dagen dat je nog steeds bij elkaar komt om te lezen uit de Bhagavad Gita of de Ramayana, en dan dat je dus met elkaar het verse leest en daarbij stilstaat over de dood, over het verlies, en dan deel je dat met elkaar. Je deelt het verdriet met elkaar. En zo kom je bijvoorbeeld bij de senaten, de hermen, kom je dan om de 6 maanden, na 10 dagen, na 6 maanden, na een jaar weer bij elkaar, om stilstaan bij het verlies. En dat vind ik persoonlijk, dat wij dat heel goed hebben geregeld in onze cultuur, en als het gaat om het hindoeïsme. Om daar door stil te staan, krijgt rouw een plek. En kun je dus eigenlijk vanuit het rouw ook weer verder. Door met elkaar te delen, het erover te hebben, hè, dan is daar eigenlijk ruimte voor. En door die ruimte met elkaar te erkennen dat rouw er mag zijn, het verdriet er mag zijn, maar ook met elkaar samen eten, het samen praten over ook gezellige dingen, dat hoort ook bij het leven. Dat, hè, dat het verlies is, maar ook tegelijkertijd naast het verlies ook leven is. En dat wij het leven ook met elkaar dus ook vieren. En dat wij het verlies ook op een andere manier omarmen. En dat er transformatie ontstaat. Dat er verandering ontstaat. En vanuit die ook een vorm krijgt in ons leven. En dat het leven daarmee dus ook draaglijker wordt. Ook na het verlies, beste luisteraars. Rouw is geen rechte weg. En geen proces met een duidelijk begin en einde, zoals ik vertelde. Het is een beweging en is uniek. Rouw is cyclisch en het is een terugkerend proces. Het is dus een beweging. Soms is rouw intens en allesomvattend. Soms is het stiller aanwezig op de achtergrond. En wanneer je iemand verliest, verandert niet alleen je leven, maar ook hoe je zelf met de wereld ervaart. Het is de beweging van die verbondenheid die geen vanzelfsprekende plek meer is.
en geen vanzelfsprekende plek meer heeft. Hey, je beweegt je als vanzelf tussen het voelen van het verlies en het oppakken van het leven. He, dus het is niet stilzitten, maar de beweging die je maakt bij het voelen van die verlies en het oppakken van het leven, want dat hoort erbij. Soms ben je dicht bij het gemis, soms lijkt het even verder weg. Soms voelt het intens en rauw en op andere momenten is er ruimte, is er lichtheid en zelfs vreugde. Wat er ook mag zijn en wat ook volkomen normaal is. Want wat ik ook heb laten vertellen is als je iemand of iets verloren hebt, dat je soms wordt veroordeeld door anderen. Van hé, maar je hebt toch dat verloren of hem verloren of haar verloren. Hoezo lach jij en hoezo heb je lol en vreugde? Beste luisteraars. Het mag er allemaal naast elkaar bestaan. Dat is het leven, beste luisteraars. Ik hoef niet te vertellen wat Krishna tegen Arjuna heeft gezegd in de Bhagavad Gita. Dat het een atma is wat verdwijnt. Of nee, het atma blijft voortdurend leven. Maar het is alleen een lichaam wat uit wat eigenlijk op dat moment verloren gaat en die dus eigenlijk in het aardse overgaat, maar de ziel die blijft dus eeuwig ook een leven. He, die blijft altijd aanwezig. Dat vond ik ook prachtig om dat vanuit de Bhagavad Gita ook mee te nemen. Dat de ziel die heeft een eeuwig leven. Wat alleen voorbij gaat, is het lichaam wat eigenlijk terugkeert naar het aardse. Dus deze beweging is niet willekeurig, beste mensen. Ze helpt je om te doseren wat je kunt dragen als mens. Vandaar dat wij allerlei rituelen hebben om dit voor onszelf draaglijker te maken. Het is ook een beweging van verbinden, van loslaten en opnieuw verbinden. Dus je verbindt, je laat los en je begint je opnieuw. En dat maakt het ook draaglijker, het leven draaglijker. Het is een beweging van verbinden, wat ik zei, loslaten en opnieuw verbinden. En wat je voelt, hoe pijnlijk ook, is geen teken dat er iets mis is. Het mag er allemaal naast elkaar staan. Want rouw is liefde die haar vorm moet veranderen. Iedere vorm van verlies, groot of klein, zichtbaar of onzichtbaar, kan gevoelens van verdriet, gemis en ontregeling oproepen. Want soms dat je een ontregeling voelt na een verlies, dat is heel normaal, beste luisteraars. Want inderdaad dat het ontregeling oproept, dat gevoelens van verdriet oproept, van gevoelens van gemis, dat is ook volkomen normaal. Verlies raakt vaak veel lagen tegelijk. Je hoofd, je lichaam, je gevoelens, je dagelijks leven. Het is transitie, het is verandering. Wanneer rouw te overweldigend is geweest, kan het zijn dat gevoelens zijn vastgezet of vermeden. Verlies raakt vaak aan wie je bent. Wanneer iets of iemand wegvalt, verandert ook jouw plek in het geheel. En rouw kan een emotioneel proces zijn, beste luisteraar. Je bent niet meer dezelfde partner, niet meer dezelfde werknemer, niet meer dezelfde ouder, niet meer dezelfde dochter of een zoon of versie van jezelf. Dat kan verwarrend zijn, alsof je jezelf opnieuw moet leren kennen. Rouw is daarmee niet alleen een emotioneel proces, maar ook een innerlijk overgang. Een transitie waarin je jezelf opnieuw vormgeeft. Ik ga heel even kort naar muziek en dan gaan wij over naar rouw als eenzaam proces, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, wat een prachtig lied, hè? Omdat het zo laat is, dacht ik, hé, wacht even. Volgens mij gaan we eerst naar nieuws en commercial break. En daarna gaan we verder met het onderwerp rouw als eenzame proces. Beste luisteraars, blijf vooral luisteren. Ik ga ten gehoor brengen commercial break en nieuws. En dan gaan we daarna verder met het onderwerp rouw en omgaan met verlies.

0: Rusland en 5 andere OPEC Plus landen besloten zondag na een online vergadering de productiedoelen ook in november niet te verhogen, voor de tweede maand op rij. Eerdere verhogingen waren symbolisch door de Iran-oorlog. G7-landen gaven vrijdag 100 miljoen vaten reserves vrij om brandstofprijzen te verlagen, al biedt dit mogelijk slechts kortstondige verlichting. In een bos bij Halden, in het zuidoosten van Noorwegen, zijn vanochtend vroeg een man en zijn zoon doodgeschoten. Een derde man raakte zwaar gewond. De drie slachtoffers waren onderdeel van een jachtgroep. De schutter, een man die niet bij de groep hoorde, is aangehouden door omstanders en heeft vermoedelijk alleen gehandeld. Op zondag startte de Spaanse politie een ontruimingsoperatie in het migrantenkamp op het strand van Trampolín in Ceuta. Ongeveer 3000 migranten worden overgebracht naar tijdelijke opvanglocaties waar hun status wordt beoordeeld. Eind juli staken ruim 72.000 mensen de grens over vanuit Marokko, van die nog zeker 10.000 verblijven in Ceuta. Iran stelt 7 voorwaarden aan de VS voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf maakte dit bekend via staatspersbureau IRNA. De eisenlijst, gebaseerd op het akkoord van juni, werd via bemiddelaar Qatar overhandigd. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, sancties en het olie-exportverbod. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft overal droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com. Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertentie, har ek kaam ke liye, aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie bij Vahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars, goedemiddag, Sunevali, Sajinon, namaskar, ram ram. Ja, beste luisteraars, welkom en wat fijn dat u luistert en dat u ingetuned bent op Vahon Hindustani Radio. Ik ben Rosita Gita Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. Sunevali, Sajinon, namaskar, ram ram. En beste luisteraars, we gaan verder met thema rouw en omgaan met verlies. Hoe ga je om met verlies? Maar voordat we daarmee verder gaan, eerst kort liedje van Manadeen.

Ja, beste luisteraars, mij doet je pjaar, keroe hardem. Ja, daar gaat het ook om, hè, bij thema verlies. En hoe ga je om met verlies en met rouw? Want als je dus inderdaad iemand verloren hebt en je houdt zoveel van deze persoon of van het ding, want rouw gaat niet alleen om personen die kwijtraakt, maar ook allerlei dingen die voor jou belangrijk zijn, dan betekent het ook, hè, dat je daar, hè, dat je het belangrijk vond, van gehouden hebt, en dat brengt ook verdriet met zich mee. En rouw kan ook, hè, een eenzaam proces zijn, beste luisteraars. Rouw gaat niet alleen over wat er is gebeurd, maar ook over wat had kunnen zijn. Over verwachtingen, verbindingen, veiligheid en identiteit. Veel vormen van rouw kunnen niet altijd herkend worden, hè, door de omgeving, waardoor je je er alleen in kunt voelen. De vraag is dan vaak niet, hoe kom ik hier overheen, maar eerder, wie ben ik zonder de ander? Wie ben ik nu? Hoe ziet mijn leven eruit zonder de ander? Hoe leef ik hiermee verder? En wat is nog van betekenis? Rouw kan ook, hè, een integratieproces met zich meebrengen. Want rouw laat zich niet plannen of oplossen. Het beweegt op zijn eigen manier, heb ik verteld. Ze vraagt om geleefd te worden, wil ontmoet worden, geïntegreerd worden en verdient aandacht. Integreren betekent dan niet loslaten, maar leren hoe die liefde op een andere manier in je leven kan blijven bestaan. Ruimte maken voor wie je was en voor wie je aan het worden bent. Je draagt het met je mee op een manier die bij je past. Soms voelbaar, op de voorgrond, soms als een stille laag die je, hè, die met je meeloopt, en juist daarin ontstaat jouw vermogen om te blijven verbinden, ook na verlies. Wat je ook hebt verloren, groot of klein, zichtbaar of onzichtbaar, het doet ertoe. In therapie is er ruimte om stil te staan bij jouw verhaal, om te voelen wat er is en te ontdekken wat jij nodig hebt. Want je kunt ook in therapie gaan als rouw zo heftig is en je kan dus niet verder, beste luisteraars. Niet om de rouw weg te nemen, maar om er een plek voor te vinden in je leven, om het te dragen op een manier die voor jou klopt. Ruimte maken voor wat je voelt, voor wat er is, voor wat er is dus, in jouw tempo en op jouw manier. Want dat is wat rouw ook vraagt, hè? Dat je ruimte maakt voor wat je voelt, voor wat er is, in jouw tempo en op jouw manier. Een plek waar jouw verhaal er mag zijn en waar je stap voor stap weer verder kunt. Een plek waar je stil mag staan, mag voelen en opnieuw richting kunt vinden. Rouw is ook een dynamisch proces, beste luisteraars. Want rouw is ook een dynamisch proces waarin mensen heen en weer bewegen tussen twee oriëntaties, tussen twee werelden. Aan de ene kant is er een verliesgerichte kant. He, je hebt iemand verloren. Dat betekent het toelaten van verdriet, het stilstaan bij de herinneringen, het voelen van het gemis en het erkennen van wat er niet meer is of niet mag zijn. En dit zijn vaak intense momenten waarin emoties op de voorgrond staan. En aan de andere kant is er de herstelgerichte kant. Zoals het oppakken van het dagelijkse leven. Want leven gaat ook door. Dus hoe pak je dat op? Het omgaan met praktische veranderingen.
Het, zoals wij ook zeiden, het is ook een transitie. Het hervinden van ritme en het opnieuw aangaan van activiteiten. Het opnieuw aangaan van relaties. Want we hebben ook gezegd, het is ook na het verbinden, het kwijtraken, ook het opnieuw verbinden. Met relaties, met activiteiten, met hetgeen wat je kwijt bent. Hoe ga je daar weer nieuwe vorm aan geven? Beste luisteraars, dit was in elk geval een uitzending wat ging over rouw en het omgaan met verlies. Hoe ga je om, beste luisteraars, met verlies? En zoals we eerder zeiden, rouw gaat niet alleen om, hè? En, je rouwt niet alleen na het verlies van, van iemand uit je omgeving of hè, door overlijden, maar rouw kan ook van toepassing zijn na een scheiding, na een verlies van werk, na een verlies van veiligheid, na verlies van relatie, na verlies van toekomst, hè, kinderloosheid, wat mensen ervaren met mensen hadden heel graag een kind gewild, maar die komt nooit. Dat is ook verlies, beste luisteraars. Na een verhuizing, van hè, verhuizen van het ene plek naar de andere. Hè, dat kan ook rouw met zich meebrengen. Het vertrek naar een buitenland, hè, ook het verlaten van een land voor altijd, kan ook rouw met zich meebrengen. Ja, het kan ook als je een ouder wordt, hè, dingen die je niet meer kunt, hè, dat brengt ook rouw met zich mee. Of van gezondheid en gezond zijn en eigenlijk een ziekte hebben ondergaan en dingen niet meer kunnen zoals je dat vroeger kon, dat is ook verlies van gezondheid, is ook, daar kan ook rouw bij komen kijken. En ook als je dieren hebt of huisdieren hebt, als je die kwijtraakt, ben je rouwen daar heel erg soms om. Ook dat heb je, die rouw heb je ook te nemen. Maar ook verlies van spullen, als je iets belangrijk, wat voor jou belangrijk is, als je kwijt bent, bijvoorbeeld iets wat ontzettend dierbaar is voor jou, en je raakt het kwijt, dan hoef ik jou niet te vertellen dat dat ook rouw met zich mee kan brengen. En dus stilstaan bij hierbij, het erkennen van het verlies. Hè? Het zijn meerdere vormen van verlies. En het herkennen, het erkennen, dus herkennen en erkennen van dit verlies, kan ook zorgen dat je dus eigenlijk ook daarna ook door kan gaan, beste luisteraars. Want soms kan je erin vastzitten. Soms kan je gewoon niet verder. He, dan word je belemmerd in jouw verder gaan daarbij. En dit kan helpen, door daarbij stil te staan, kan het jou helpen om in elk geval daarmee verder te gaan, beste luisteraars. Vandaar dat ik dacht, ik ga hem anders insteken als een proces, hè, en, zoals je dat net hoorde, als een menselijk proces, rouw als menselijk proces, rouw als een cyclisch en terugkerend proces, rouw als transitieproces, rouw als emotioneel proces, rouw als een eenzaam proces, rouw als integratieproces, hè, hoe ga je dat integreren in jouw leven, rouw als een dynamisch proces. Allemaal vormen zoals je met rouw zou kunnen omgaan, beste luisteraars. Vandaar dat ik dacht, dit is wel heel belangrijk om met jullie te delen, omdat jullie en wij mensen hebben iedere dag met verlies te maken. Iedere dag hebben we met een soort verlies te maken. Wij gaan naar muziek en dan ga ik in elk geval dit thema afronden. En ik zie dat het best wel al laat is, dus ik weet niet of ik toekom aan een ander belangrijk onderwerp, littekens uit het verleden. Maar beste luisteraars, als ik dit nu niet red, dan zou ik zeggen, dan kom ik daar volgende week weer mee. Dus wat in het vat zit, verzuurt niet. Dus jullie blijven dat van mij te goed houden. En ik vind dat liever dat ik daar uitgebreid bij stilsta, als dat ik het even binnen 5 minuten afraffel. Daar hou ik niet van. Ik vind dat de onderwerpen die ik breng kwalitatief moeten zijn en voor verdieping moeten zorgen. En wat betekent dat dat ook soms tijd voor nodig is. En die tijd neem ik voor om daar uitgebreid bij stil te staan. Omdat ik jullie als luisteraars heel serieus neem. En dus krijgt u van mij in ieder geval kwaliteit, goede
onderwerpen en met verdieping, dus die houden we vast. Dus we gaan nu naar muziek en dan gaan we zo naar de afsluiting toe, beste luisteraars. Tot zo.

Ja, beste luisteraars, wat een prachtige lied, hè? Basham hoor jij. Nou ja, beste luisteraars, ik hoop dat u genoten heeft van deze uitzending. Wat ging vandaag, of in elk geval deze aflevering, dat ging over rouw en omgaan met verlies.

Even kijken hoor, beste luisteraars. Even kijken, ja. Ik ben twee dingen aan het doen, dus geen wonder dat ik af en toe stilval. Ik moet even zelf omlachen, omdat het even stil was. Dus ik moest even kijken van hoe even verder. Ik ben tegelijkertijd ook aan het opnemen. Dus dan kan het wel zo zijn dat af en toe ik stilval. Maar het heeft niks. Ja, dit gaat nu wel goed. Ja. Ja, beste luisteraars, ik ben gekomen aan het einde van de uitzending. En ik ga afsluiten, beste luisteraars. Ik zal een kort chutney draaien. Dan kan ik hetgeen wat ik net heb gepresenteerd opslaan. En dan ga ik even afscheid van jullie nemen. Ik hoop dat u genoten heeft. Dus geniet nu nog even van een prachtige chutney van de Winderzien Sionaat.

Nou, beste luisteraars, ik voel me best wel aangesproken door deze meneer De Winder Zien. Want mijn vader riep mij ook Shirley, dus ik vind het wel heel grappig. Ik vind hem ook nog een hele mooie chutney, dus geniet ervan.

Ja, beste luisteraars, wat een prachtig nummer hè, van De Winderzien. Ik nou, vind het wel spijtig dat ik moet afronden, want ik heb ontzettend genoten in de afgelopen 2,5 uur. Ik ben Osita Girjasing en u heeft kunnen luisteren naar de uitzending met Primetime Rani Kikahani of Vahon Hindustani Radio, beste luisteraars. En het was een mooie uitzending. Ik heb niet alles kunnen behandelen. Ik heb eigenlijk alleen maar kunnen behandelen het rapport wat koning Willem-Alexander kreeg over het koloniaal verleden van zijn familie in Oranje-Nassau. En het ging over een rapport dat betrof de periode 1600 tot en met 2026, in elk geval 2023 denk ik, 4 eeuwen geschiedenis van de Oranjes. Daar heb ik het over gehad. Daarna heb ik het over gehad over prostaatkanker. Hè. En volgende week dat je informatiebijeenkomst kunnen bijwonen bij Stichting ICTA van 1 tot 3. Het is gratis en ik zou daar gewoon gebruik van maken, want je kan gewoon binnenlopen. Ik zou zeggen, meld je gewoon aan en dan ga gewoon er naartoe als je geïnformeerd wil worden over prostaatkanker. En het laatste onderwerp wat ik vandaag heb behandeld, dat ging over omgaan met verlies en rouw. Rouw als medaille om van de achterkant van de medaille van liefde. En waarbij ik vertelde dat als je ontzettend veel van iemand houdt en gehecht bent aan iets of iemand, dat daar heel veel rouw bij komt kijken. En dat er herkennen en erkennen van hiervan, van het verlies. En het rouwen hierom en is natuurlijk ook belangrijk om dat te kunnen doen, om daarna ook verder te kunnen gaan als het je belemmert in het leven om soms vooruit te komen. Beste luisteraars, ik hoop dat u deze middag als nuttig heeft ervaren. 1 onderwerp heb ik helaas niet kunnen behandelen vandaag en dat ging over littekens uit het verleden. En dat het hoopvol is, want er is herstel mogelijk. Daar wilde ik bij stilstaan. Het is vandaag niet gelukt, maar volgende week ben ik weer in de uitzending en dan ga ik het daarover hebben. Ik ga er uitgebreid op bij stilstaan hoe om te gaan met littekens uit het verleden en hoe kunnen we daarmee omgaan als het jou in het hier en nu nog belemmert, beste luisteraars. Dus deze uitzending heb ik opgenomen en het kan worden herhaald en het wordt ook herhaald. En als er zaken zijn naar aanleiding van deze uitzending, mochten er vragen zijn of opmerkingen, mailt u dan naar Radio Vahon, info@vahonfm.nl en kan ik in Alvo daar weer aandacht aan besteden aan uw vragen en opmerkingen. Maar mocht u ook een ander leuk onderwerp hebben of ergens op willen ingaan, dan zou ik je willen verzoeken om daar gewoon daar contact voor op te nemen. En contact opnemen is nog steeds info@vahonfm.nl. Volgende week zal ik het hebben over tradities en over actualiteiten. Ook zal ik dus stilstaan als het enigszins kan over Hindoestaanse cultuur, traditie. En ik wil eigenlijk onderwerp wat vandaag, waar we vandaag niet aan zijn toegekomen, om daarop in te gaan. Dat ging over littekens uit het verleden en zeg maar hoe te helen. En hoe is herstel mogelijk? En hoe gaan we daarmee om? Ik heb trouwens voor de afleveringen daarna, dus over 2 weken, heb ik dus in elk geval een arts gevonden die beschikbaar is om te vertellen over onderwerpen die vrouwen aangaan. En dat is Shulini Mahis. Zij is arts. En zij, met haar ga ik een aantal weken lang ga ik met haar in gesprek over onderwerpen die vrouwen aangaan. Het kan zijn van hoe werkt de hart van een vrouw, tot en met een slapeloosheid, overgang of wat dan ook. Allemaal onderwerpen waar vrouwen mee te maken hebben. Want dit gaat, mijn programma heet ook Rani Kikahani. Dus ik heb het ook over actualiteiten, maar ook over thema's die vrouwen aangaan. En ook over Hindoestaanse cultuur en traditie, maar ook als ik zeg Rani Kikahani, dan wil ik daar ook continu een onderwerp hebben die wij belichten, die onderbelicht is gebleven afgelopen periode of altijd. Dus dan gaan wij het hebben over de vrouw weer en thema's die vrouwen aangaan. Beste luisteraars,
Nogmaals dank. En dat u de tijd heeft genomen om te luisteren. En dit was Rosita Geertje Singh op onze eigen Haagse Fahon Hindustani Radio. Beste luisteraars, Sunimalisitino Aapke Shukriya, Ram Ram, Goede Havis, Namaskar. Ik wens jullie een hele fijne zondag. Veel plezier met elkaar, veel gezelligheid met elkaar. Geniet van elkaar en tot volgende week. En ik laat jullie achter met het prachtige nummer van De Winder Singh. En Dalabhaat Bhata Kechoka. En beste luisteraars, dit was Rosita Geertje Singh met Primetime Rani Ki Kahani op Fahon Hindustani Radio. Veel luisterplezier. Ik zie dat bij Surin Bhagwandin is binnengekomen. Dus hij neemt jullie straks mee met zijn eigen prachtige programma's. En dit was dus mijn programma in de afgelopen 2,5 uur. Rani Ki Kahani op Fahon Hindustani Radio. Dit was Rosita Geertje Singh. Veel luisterplezier. Dag.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio.
5: Radio Fahon.
6: Digitale radio. FahonFM.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen-op-Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van 120.000 Surinaamse dollar, omgerekend 3.000 euro, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de noordzijde Zoom in Bergen-op-Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van $120.000, omgerekend €3.000, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Beautiful song, met heel veel gevoel, feeling gezongen door Honenka Djibadjiste Gajek, lead zanger van de muziekformatie The Strangers. Ustad ook al staat, maestro Bobby Jacob. Toen zat je, je hebt het haar, Sarnami Sangeetka programma, dus maar toen ik hoor. अभी आप विज्ञापन और देश विदेश का समाचार सुनिए तो उसके बाद हमारे तीसरा अध्याय ओनली सुपर सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आप सुनेंगे तो ब्रेक के बाद मिलता हूँ साथियों कहीं जाना मत और फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी संडे हैप्पी हैप्पी वीकेंड पेश है नैतिक में धीर फील लाइस्टर प्लेजियर के साथ आफ्टर द ब्रेक.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van $120.000, omgerekend €3.000, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: Vahon, Hindustani Radio.
1: Advocatum Kantor Anand Ram Sud Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toen live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toen BGL Reizen live in concert. Live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal. Dag 2 Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Bridge op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen-op-Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt.

0: तो आपने तो सुन ही चुके हैं कि प्यार की कभी कोई हार नहीं होती है। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये कार्यक्रम में।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de noordzijde Zoom in Bergen-op-Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van 120.000 Surinaamse dollar, omgerekend 3.000 euro, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

0: पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत आपको सुनाया गया फिल्म मोहरा में से निकाल कर। म्यूजिक डायरेक्टर है बीजू शाह। बीजू शाह का कल्याण जी का बेटा है, आज वो कल्याण जी आनंद जो दो हैं दोनों म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कल्याण जी का बेटा है। बीजू शाह के साज पर ये शानदार गीत पेश हुआ ओवर फाउंड हिंदुस्तानी
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen-op-Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van $120.000, omgerekend €3.000, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: अपनी प्रेम कहानियां लता जी आपको सुनाएं। फिल्म मेरा गांव मेरा देश, फिल्म मेरा गांव मेरा देश से निकाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आओ ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप जो चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत किया जा रहा है।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen-op-Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van $120.000, omgerekend €3.000, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 7 2 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van $120.000, omgerekend €3.000, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.